0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hiepen. Israël heeft geprobeerd de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij het bombardement op een flatgebouw kwamen minstens 5 mensen om het leven. Het is niet bekend of het kopstuk de aanval heeft overleefd. Volgens het Israëlische leger was het doelwit verantwoordelijk voor het plannen van de aanslag op 7 oktober, nu 3 jaar geleden. In het centrum van Amsterdam is een man neergestoken. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis. Volgens AT5 werd er in eerste instantie uitgegaan van een schietpartij, maar toen de hulpdiensten bij de man aankwamen, bleek het om een steekpartij te gaan. Er is nog gezocht naar de dader, maar die werd niet gevonden. De verkiezingen in Letland zijn ruim gewonnen door de partij van premier Kulbergs. Dat blijkt uit de eerste peilingen. De verkiezingen stonden vooral in het teken van de dreigingen uit Rusland en zorgen over de veiligheid. Kulbergs zegt dat hij niet gaat samenwerken met de nummer 2, de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er zijn vandaag 500.000 overvliegende trekvogels gespot, die op weg zijn naar warmere gebieden. Tijdens de jaarlijkse telling waren vogelspotters op bijna 130 plekken aan het tellen. Ze zagen 200 verschillende soorten voorbij komen. De trekvogels hebben het lastig, mede door klimaatverandering en illegale jacht. Het Veronica weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog en een graad of 11. In de ochtend valt in het noorden wat regen. 'S Middags is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Dit is Radio Veronica.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een winkelpand in Den Bosch is een explosie geweest. Een deel van de gevel is weggeblazen en er ligt veel glas op straat. De bewoners van appartementen boven het winkelpand zijn voor de zekerheid geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De politie en explosieve experts onderzoeken de knal. Bij een brand in de buurt van de bekende Peruaanse Inca-stad Machu Picchu is iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het vuur woedt vlak bij de belangrijkste toegangsweg naar de historische ruïnes. En de brand is waarschijnlijk aangestoken door boeren die op zoek zijn naar vruchtbare grond. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd vrijdagnacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het Parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. En zwaar noodweer heeft geleid tot overstromingen en grote verkeersproblemen in Spanje. In Barcelona viel de grootste hoeveelheid regen op één dag in 20 jaar tijd. Hulpdiensten kregen ruim 2000 meldingen binnen en meer dan 20 mensen hadden medische hulp nodig, maar niemand raakte ernstig gewond. Inwoners moeten tot morgenmiddag thuis blijven. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een graad of 11 en op de meeste plaatsen droog. In de ochtend een spatje regen in het noorden. In de middag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en rond de 20 graden.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Veronica.
4: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.
5: Drop

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen nadat een vrouw aan de bel trok over een groepsverkrachting door studenten in 2024. De universiteit en justitie kregen veel kritiek omdat er geen strafrechtelijk onderzoek kwam. Dat komt er nu wel. Uit medeleven met het slachtoffer zijn alle evenementen op de campus afgelast. In Den Bosch zijn meerdere appartementen ontruimd nadat er een explosie is geweest bij een winkelpand. Bewoners moeten buiten wachten tot ze weer naar binnen mogen en door de klap is een deel van de gevel weggeblazen. De straat ligt vol met glas. Er raakte niemand gewond en er wordt nu onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid vrijdagnacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. En in de buurt van de bekende toeristische Inca-stad Machu Picchu woedt een brand. Eén iemand kwam om het leven en twee anderen raakten gewond. Waarschijnlijk is het vuur, vlakbij de belangrijkste toegangsweg naar de stad, aangestoken door boeren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich snel uit. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en 9 tot 14 graden. De ochtend start alleen in het noorden met wat regen. 'S Middags is het overwegend droog en schijnt de zon met een graad of 20.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zwaar bewapende agenten hebben iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. 34-jarige Amsterdammer werd daar vrijdagnacht vlakbij een café beschoten. Volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte actie. Het slachtoffer had volgens het parool een langlopende ruzie, waarschijnlijk over geld. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat deze generatie niet verantwoordelijk is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen na ophef over een verkrachtingszaak. Een studente zegt in 2024 te zijn misbruikt door meerdere mannen, maar niemand werd vervolgd. Er komen nu onafhankelijke onderzoeken. Ook wil de universiteit de studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. En Max Verstappen maakt zich op voor de Formule 1-race in Maleisië, straks om 9 uur. Voor het eerst dit seizoen start hij vanaf pole position. Verstappen gaat voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen, dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zegt hij. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Basic Fit sport je nu

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
8: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
9: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
7: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canalplus. Ga naar canalplus.nl.
14: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
20: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
21: Honda, the power of dreams.
22: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
23: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
24: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
0: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een inval in een woning in Amsterdam-West is een man opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een café in Amsterdam-Zuid gisteren. Een man van 34 kwam om het leven. Volgens de politie was het een gerichte actie en het parool zegt dat de twee ruzie hadden over geld. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is te lang geleden en de generatie nu is er niet voor verantwoordelijk, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald moet worden. In Den Bosch is een deel van de gevel van een winkelpand weggeblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat. Buurtbewoners werden wakker door een paar harde knallen. Niemand raakte gewond. Mensen die boven de winkel wonen werden voor de zekerheid uit hun huis gehaald. De oorzaak van de explosie is niet bekend. En er waren gisteren parlementsverkiezingen in Letland en die heeft de pro-Oekraïense partij van premier Kulbergs ruim gewonnen. Die is verrast en hoopt premier te blijven. Partijen die pro-Russisch zijn haalden veel minder stemmen, zoals de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Daarmee wil Kulbergs niet samenwerken, zegt hij. Het Veronica Weer van Weer Online. Alleen in het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken en blijft het overal droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het noordoosten.
17: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
25: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
5: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu!
7: Big deals bij Keukenconcurrent!
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Bij Eurojackpot maak je

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Yeah!

Ja, wat stellen we eigenlijk toch veel verwachtingen aan liefde? Het moet spannend zijn, het moet nieuw zijn, het moet lang duren, het moet groot zijn. Het moet voor eeuwig zijn, het moet vertrouwd zijn. Love Bizarre, Sheila E. En natuurlijk ook Prince. Hier, goedemorgen bij Veronica. Het is zondag 4 oktober, 13 over 7. Ja, en 4 oktober, een dag die beter bekend staat als Dierendag. Ik denk dat je moet dat je elke dag gewoon je best doet. Hetzelfde als met Valentijn. Dat vind ik ook een beetje een onzindag. Dan is dat een dag in het leven geroepen om extra aandacht te geven. En natuurlijk ook extra uit te geven. En misschien heb je dat ook gedaan hoor. Het is ook alleen maar natuurlijk extra lief. Dat je een extra brokje, een leuk speeltje hebt gepakt voor je viervoeter of je vogel. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, wij doen het er eigenlijk niet echt aan. Ik heb wel lekker Ella, mijn kat, tussen ons in laten slapen. Maar een dag die beter bekend staat als Dierendag. Ik denk dat je moet dat je elke dag...

gewoon een doodgewone zondag. Een zondag gevuld met gezelligheid, koffie en natuurlijk de beste muziek. Nou ja, dat ben je hier voor aan het juiste adres. Frank Boeijengroep, Maroon 5, America komt er allemaal zo aan. Maar eerst heel even je aandacht voor een nieuw pareltje wat mij betreft. Sienna Spyro. Zij heeft zo'n ontzettend mooie stem. En zij heeft een relatief nieuw nummertje uitgebracht. En ik werd er gewoon meteen stil van. En toen dacht ik, oh, dit ga ik draaien, hier heb ik zin in. Het nummer heet Great Expectation. En het gaat natuurlijk over bepaalde verwachtingen die we allemaal hebben in het leven van mensen. En dan die onbeantwoord blijven. Dus eigenlijk dat je een beetje teleurgesteld bent. Ja, ik denk dan, misschien moeten we gewoon geen verwachtingen hebben. En dan is de teleurstelling minder groot. Nou, het nummer gaat niet teleurstellen, want hij is goed. Een nieuw favorietje en misschien ook wel die van jou. Sienna Spyro hier bij Veronica met Great Expectation.

herkenbaar, hè? Dat je even geen idee hebt waar je bent. Of misschien weet je wel precies waar je bent, maar voel je je toch een klein beetje verloren. Gewoon onderweg zijn, geen haast hebben, geen plannen. Gewoon lekker rijden, Veronica aan, en zien waar je uitkomt. A Horse With No Name voelt soms een beetje als de Road to Nowhere. America hoor je bij Veronica. En waar gaat de weg vandaag naartoe voor jou op deze zondag? Nou, in ieder geval goede muziek, dat is wat je hebt besteld. Frank Bloeijengroep komt eraan. En dit is Maroon 5 met This Love.

0: gewoon lekker.
1: Joas laat zijn enthousiasme blijken op de app. Hij gaat over 2 weken naar Parijs. Is daar echt helemaal dol mee. Ik zie ook aan zijn appje dat het niet de eerste keer is. Parijs is ook echt een hele mooie stad. Ik ben er ook vaker geweest. Maar ik voel me toch ook een beetje in Madame, niet Madame Tussauds. Madurodam. Ja, alles is zo groot. Ik voel me altijd soms zo klein. Ja, het is een mooie stad, maar ik weet niet. Ik vind het ook soort van bizar om dat om daar te zijn. Jeroen zit er helemaal lekker in op zijn zondagmodus. En hij zegt ook nog, die stem van Sienna Spyro is zo mooi. Ja, dat ben ik het met je eens. Marjolein, haar ochtend start fantastisch bij Veronica. En ook Judith is erbij.
2: Hi Lies, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Helemaal mee eens met de dierendag. Altijd je best doen. Wie dat niet doet, geen beest nemen.
1: Nee.
2: En erg lekker nummer wat je net draaide. Ook favorietje, zeker. Ja. Fijne dag verder. Thanks. Doei, doei, doei, doei.
1: Jij ook een fijne dag, Judith. En mocht je daar net gemist hebben, dat ene lekkere plaatje waar we niet over ophouden. Sienna Spyro en Great Expectation.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril. Bij

0: vragen over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar fejo.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu,
9: Lisanne Bronckhorst.
10: Met de

mij. En zie je ook een ouderwetse klassieke auto in de woestijn? Een flamboyante man en een vrouw met krullen met een sjaaltje en een zonnebril? Ja, het is een beetje het begin van een fotoroman. Maar Drive By laat me dat allemaal zien. Het is ook jouw zondag. Fantasie, laat maar spreken.

Sweet Life en de Crusaders. En daarvoor nog een plaat die het zondagsgevoel ook perfect verpakt in Another Day en Buckshot A Love Funk. Heb je wel eens iets gedaan waarvan je dacht, oh, dat ging goed. Zag mij stralen dat je jezelf van een schouderklopje geeft. Dat je denkt, ja, dit was leuk. Maar dat de realiteit toch wat verder ligt dan jouw zelfgemaakte waarheid. Nou, dat had ik bij de volgende plaat die ik voor je ga draaien. Mijn zusje en ik gingen karaoke en ik dacht serieus, ik stond daar alsof ik de sterren van de hemel zong. Ik was ook helemaal met mijn lichaam aan het bewegen en gezichtsuitdrukkingen zo van look at me, I'm here. En die spotlights gingen uit, we gingen van het podium af. En het was echt alsof je alleen maar krekels hoorde. En ik ging ook zitten aan mijn tafeltje bij mijn gezin en niemand zei wat. Facing reality, mijn zangkunsten, die bewaar ik toch maar gewoon voor mijn douchekop. Was een beetje pijnlijk. Dus voor jou hier bij Veronica, gezongen door Jason Mraz en niet door Lisanne Bronckhorst. I'm yours. Dat is

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
2: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
15: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
19: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
8: In Amsterdam-West is een man aangehouden voor de schietpartij voor een café in Amsterdam-Zuid gisternacht. Hij werd opgepakt bij een inval in een woning. Volgens de politie is er niet per ongeluk op de man geschoten en was het een gerichte actie. Er zou ruzie zijn om geld, melden lokale media. In Den Bosch is vannacht een explosie geweest bij een kapperszaak. Een stuk gevel werd eruit geblazen en er ligt veel glas. Er zijn geen gewonden. Bewoners erboven moesten uit voorzorg hun huis uit. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de explosie is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft in een videoboodschap maatregelen na flinke ophef over een groepsverkrachting. Een studente zegt 2 jaar geleden te zijn misbruikt door meerdere mannen en niemand werd vervolgd. De universiteit wil de rol van studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. Er flinke overstromingen door noodweer in Catalonië in Spanje vannacht. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. De hulpdiensten ontvingen ruim 2000 meldingen. Ruim 20 mensen kregen medische hulp. Ook het regionale treinverkeer ligt stil. Honderden reizigers stranden op een station. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
22: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
23: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
24: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
25: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
27: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
28: Ja.
27: En nu?
28: Domeinnamen kopen.
27: Voor je bedrijf?
28: Ja.
27: Welk bedrijf?
28: Ja, dat weet ik nog niet.
27: Welke domeinen dan?
28: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
27: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
28: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
29: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
30: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
31: Premier Padel in Rotterdam.

0: plus.nl. Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Speel mee met de fluisteraar.

Harry. Harry Styles en As It Was. Voor de zondagochtend. Goedemorgen, mocht je net intunen. Lekker zondagochtendje bij Veronica. Het is 4 oktober, dierendag. Ook die moet je niet vergeten als je dan een vogel, viervoeters hebt. Of misschien wel een, hoe heet dat? Een veraan? Ja, ik heb gisteren voor de eerste keer Love is Blind gekeken. En hij heeft dus één man die heeft een veraan als huisdier. En dat is dus niet iets wat echt populair is bij de dames. Maar ik vind het eigenlijk ook wel weer eigenzinnig. Waarom zou je altijd standaard maar een kat of een hond hebben? Deze man heeft gewoon een veraan. Dat is gewoon cool. Ik wil even een heel andere boeg gooien. Ik weet, het is 4 oktober. Maar toch ben ik al benieuwd hoe jij in de kerstsferen staat. Want de grootste kerstattractie van ons land vind je in Duiven. Dat wist ik niet, dus ik moet die kant zeker maar op. 7000 vierkante meter aan een mysterieuze wereld met dwergen, bewegende poppen, die dan kerstballen blazen, sterrenhemel, het noordenlicht, vallende sterren. Eigenlijk alles wat je wil op het moment dat je gewoon al zin hebt in die hele kerstvibe. Dan moet je dus naar de Intratuin in Duiven. En dat kan al sinds vorige week. Wat ik een beetje gek vind, want ik vind het sowieso een hele bizarre discussie die hele tijd over, oké, wanneer mogen de pepernoten nou weer in de supermarkt en wanneer gaan we het hebben over kerst? Jongens, het is nog steeds 20 graden plus. Het is bizar. Ik heb nog geen warme jas aangehad. Ja, in de avond misschien een dekentje, maar wat doen we met dat weer? Wat moeten we daarmee? Het is gewoon echt een beetje raar. Nou, op zich, als je gewoon houdt van pepernoten, hoef je niet te wachten tot het echt herfstweer is. Je moet er ook nog even op wachten, want het blijft komende dagen nog best wel lekker. Ja, en als je een kerstelf bent, dan weet je dus waar je moet zijn, hè? In Duiven, bij de Intratuin. Je moet er wat zin in hebben. Goeie muziek.

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And I

It's only love. Ik heb je hulp nodig. Er heerst een muzikale discussie. Ik hoorde hier gisteren voor de eerste keer over. En ja, om een beetje te beoordelen of deze discussie er überhaupt hoort te zijn, wil ik hem graag aan jou voorleggen. Want ik weet zeker dat je deze parel kent. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. When the sun comes shining through. Dit is toch thuiskomen, Bill Withers. To make those rainbows. En Just the Two of Us. Nou, Olivia Dean wordt dus beschuldigd van plagiaat. Zij heeft een plaat, I've Seen It. En die schijnt zeg maar, een beetje hetzelfde te klinken. Dus mijn vraag aan jou is, vind jij dat ook? Ik laat hem je even horen.

Nou, het ding is dus dat hier serieus uit een rechtszaak voor komt. Zelfs een muzikoloog zei, ja, ik hoor wel overeenkomsten. Dit wordt nog een dingetje. Dus er komt een rechtszaak en die gaat dan bepalen of het ook echt een plagiaat is. Maar ik ben dan benieuwd naar jouw mening. Hoorde je ook in heel wat overeenkomsten? Dacht je, hey, verrek, dat lijkt wel veel op elkaar. Laat maar even weten of deze discussie dan überhaupt moet plaatsvinden. En als cadeau, just the two of us. I see the crystal raindrops fall. And the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: en heeft het overeenkomsten? Nou, Roy zegt ja zeker. Ik hoor het wel, maar ik vind het wel ver gezocht. Bastiaan zegt wel een klein beetje. Goosje zegt ja, dit is gewoon gecoverd. En Marleen, John en Pascal die kunnen de handen schudden. Ze zegt hier zijn overeenkomsten te vinden met I've Seen It van Olivia Dean. En de familie Schildwacht uit het gezamenlijk collectief zegt: wij hebben gisteravond toevallig de nummers naast elkaar gelegd. En toen dachten wij: ja, dit is toch wel een beetje veel van hetzelfde. 100% match wat ons betreft. Dank jullie wel, familie Schildwacht, om even jullie ook hard te luchten. Dus ik denk dat Olivia Dean het nog lastiger te gaan krijgen.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met
1: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
3: €30.000.
2: Alle info radioveronica.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
12: Dat is Nia van Jumbo.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Spaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: 22 graden.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
1: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
2: En nu.
1: Lisanne Bronckhorst.

nou wel of niet, het gebeurt toch wel. Everybody's Changing en Keen hier bij Veronica. Als jij net uit een 10-jarige relatie komt, gezeikeld op je werk of je wordt gek van je schoonvader, dan heb ik misschien nog wel een goede tip voor je. Het is goedkoper dan therapie. Wat je doet, heel simpel. Je pakt een flinke hamer, je gaat naar een schroot en begint eens lekker op alles te rammen. Kan een oude tv zijn, een bureaustoel, een tafel. En ik spreek uit ervaring, geloof me. Het voelt zo lekker als je veel frustraties hebt om dingen kapot te slaan. Als het gewoon even te veel wordt, gewoon even... Gewoon even lekker rammen. Ik wil er wel even aan toevoegen, dingen die kapot mogen. Hè? Niet zomaar even de auto van de buurman molesteren, dan hebben we weer een probleem. Dan ga je natuurlijk zeggen van ja, dat heb ik van Lisanne, van Veronica, dat mag. Nee.

0: Raise them. Voor Pink. Raise your glass bij Veronica. Ik moet heel erg lachen om een binnengekomen appje. En ik begrijp Claudia wel. Ja, sorry, ik ga je toch ook bij naam noemen. Want ik had er vanochtend ook last van. Iemand die zijn groot licht aandeed. En het was zo ontzettend mistig. Claudia, ik ga even laten horen wat jij gewoon aan iedereen ook wil laten horen. Misschien zit je in de auto en denk je, hey, misschien moet ik even oppassen.
1: Goedemorgen vanaf de A50 bij Arnhem. Onvoorstelbaar hoeveel mensen met een rijbewijs, want chauffeurs kun je ze niet noemen, en nog rijden zonder licht. En de mist is hier zo dicht dat ik in de auto mijn eigen hand niet eens zie. En dan rijden de mensen met een rijbewijs gewoon zonder licht. Mensen, doe gewoon fucking je licht aan. Excuse my language, maar als er een op je klapt, ben jij degene die huilt. Groetjes van iemand die wel kan autorijden. Fijne dag.
0: Doei. Nou, dat je het weet.

even nog over de lichten. Het berichtje van Claudia net binnenkwam. Miranda zegt, klopt helemaal wat ze zegt. Moet hun knopje van het licht een tikje doordraaien. En Sylvia zegt ook, mensen denken eraan dat als je lichtschakelaar op automatisch staat, dat de achterlichten niet aangaan. 90% rijdt dus zonder achterlichten. En dat is dan een beetje gevaarlijk. Goed hoor, Claudia, dat je er even wat van zegt. Want zo zie je maar weer dat je elkaar op die manier kan helpen. Want soms weten mensen het gewoon niet. Zijn mensen niet per se slechte chauffeurs, maar een beetje onwetend. Zo ben jij aan de beurt. Jij mag zeggen welke Veronica Parel er gekild mag worden. De battle valt al staat met de dag van vandaag. Zondag, een prachtig zondagsgevoel. Gaan we zo weer een beetje lospeuteren bij je. En ik ben heel erg benieuwd wat jij zo nodig hebt. Of beter gezegd, wat je niet nodig hebt. Het Killer Darling.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
1: Oh. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, uit een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
14: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
16: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: programma Muurverf. Ook op Mengwerf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hey, koopjesjager.
2: Ja, jij?
1: Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, als we ons ook inzetten op het verbeteren van dierenwelzijn. Maar hij begrijpt de gevoeligheid ervan bij religies. Komende week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet naar de Kamer om onverdoofd slachten te verbieden. In Den Bosch is vannacht een deel van een gevel van een kapperszaak weggeslagen door een explosie. Er raakte niemand gewond, maar de stoep lag bezaaid met glas. Bewoners van een paar appartementen boven de winkel moesten hun huis uit en buiten wachten tot ze weer naar binnen mochten. Oorzaak van de explosie is nog onbekend. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is lang geleden en de generatie nu is er niet verantwoordelijk voor, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald zou moeten worden. En in Maleisië begint nu de Formule 1-race met Max Verstappen op pole position. Dat is voor het eerst dit seizoen dat hij daar vandaan vertrekt. Verstappen gaat helemaal voor de winst. Ik heb dit jaar ook nog geen race gewonnen. Dus ik ga proberen ook dat voor elkaar te krijgen, zei hij gisteren. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk

0: melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu!
5: Big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
8: Speel mee met de fluisteraar.
9: De jackpot staat nu op 12.200 euro.

0: The Rolling Stones en Rock in a Hard Place. Ik denk dat Richard erg blij is. Hij stuurt namelijk een foto. Hij is in Tenerife nog een weekje. En hij is lekker aan het wandelen. Helemaal in zijn sportoutfitje. En ja, ik denk dat dan dit wel heel erg helpt om gewoon even lekker net iets harder te wandelen, Richard.
1: Kill. Kill your darlings.
0: Ik ben toevallig ook net foto's aan het maken van mijn schoenen. Denk je, waarom doe je dat? Maar ik heb mijn nieuwe hardloopschoenen voor de eerste keer aan. Dat moet je inlopen. Je mag dus niet zeg maar hardloopschoenen kopen en dan vervolgens meteen 10 kilometer gaan rennen. Dat schijnt heel fout te zijn. Ja, weet ik veel. Ik doe het pas allemaal net. Maar ook hier ben ik ze aan het inlopen. Dus ik wandel zo lekker met je mee, Richard. Een goede morgen voor jouw zondagochtend bij Veronica. Het is 14 over 9 alweer. Hoogste tijd dat jij even de dienst uitmaakt. Het Kill Your Darlings item is heel simpel eigenlijk. Ik heb twee platen, twee Veronica parels voor je klaarstaan. En het is aan jou, zoals altijd, om te bepalen welke plaat er gekild wordt. Ja, op het moment dat je toch moet kiezen, dat er een, nou ja, bij wijze van zeg maar wordt gezegd, oké, het is die of die, wat kies je nu? Dan mag jij het zeggen. Laat je onderbuikgevoel maar spreken. Of misschien beter gezegd, laat je zondagsgevoel maar spreken. Want al deze twee platen zijn alle twee echt, ja, soort van omarmd met het zondagsgevoel. Dus ik ben heel benieuwd welke mag er gekild worden. App het even door naar de gratis Radio Veronica app. Of stuur een spraakmemoetje. Alles is welkom.
2: Zondag, zondag.
0: Ja, de zondag kan niet
2: zondag
0: ontbreken zo, hè? Rob de Nijs. En zijn zondag.
2: Zondag. We hebben tijd om lekker
0: lang te vrijen. Sorry, kinderoortjes. Zondag neemt het op vandaag tegen de jazzpolitie. Oh, de liefde wordt verspreid hoor.
2: Liefde.

0: uiteindelijk waar je voorkeur ligt. Wordt het Zondag van Rob de Nijs of Liefdesliedjes van de Jazzpolitie? Ik moet eerlijk zeggen, dit was echt een nagelbijter. Zo'n nagelbijter dat maar met twee stemmen verschil een plaatje wordt gekild. Ja, en welke wordt dat dan? Zondag of Liefdesliedjes? Ik ga Kaya, ga ik gewoon het woord geven.
1: Ik heb dan liever Zondag van Rob de Nijs, want daar kan ik even lekker mee galmen. Daar ken ik ook de tekst beter van, maar dat galmt ook beter dan de Liefdesliedjes.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Zelf de trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelf de trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: je op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
1: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.

0: weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar fayo.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind de perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
11: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
12: En nu
11: Lisanne Bronckhorst.

0: Zullen we even extra vriendjes worden? Zal ik jou gewoon even helpen aan heel veel geld? De Fluister. Want wat zou het toch mooi zijn om 12.200 euro te winnen en 1 jaar gratis energie van Energiekiezer. Ja, het kan gewoon mogelijk zijn. Het kan allemaal van jou zijn. Dan moet je alleen dus wel raden wie die mysterieuze BN'er is en wat die fluistert. Ja, wat die fluistert, dat is duidelijk. Join the club, want dat wil je natuurlijk hier bij Veronica. Maar wie het is, wie fluistert dat? Dat weten we eigenlijk allemaal gewoon nog niet. Morgen weer een nieuwe poging bij Ekdom in de morgen. En ik dacht, weet je, ik laat je gewoon nog even de opgave horen. Misschien kom je tot nieuwe inzichten. Luister goed, doe de radio hard. En wat en wie is dit?
1: Sst. Dit is de Fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Denk je het te weten? Schrijf het op. Houd even voor jezelf. App Fluisteraar naar de Radio Veronica app. En misschien word jij wel gebeld. Dat kan zomaar. Oeh. Ja, ik heb zelf ook geen idee. Ik vind het echt reeds spannend. Sorry, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag vast.

gedoe. Ik hoop dat niemand ooit een vloek over me uitspreekt, want daar zou ik te serieus in geloven. Ja, zo direct richting het 80's Only Weekend met Maurice Verschuren en Dennis Hoebe. Veel plezier, dit is Supreme.

0: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws.
9: Het is 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het centrum van Leiden zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een kermis vanwege Leidens ontzet. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het steken gebeurde nadat 2 groepen jongeren ruzie zochten. Er is nog niemand aangehouden, de politie zoekt getuigen. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slacht in ons land nog mag, terwijl we dierenwelzijn willen verbeteren. In België is het verboden. Deze week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet voor een verbod naar de Kamer. Erkens zegt dat hij daar serieus naar gaat kijken. Voor de Noorse kust zijn een tanker en 2 vrachtschepen op elkaar gebotst. 1 van de schepen komt uit Nederland. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar er hoefde niemand van boord en er zijn geen gewonden. Alle 3 de schepen zijn beschadigd en er stroomt water naar binnen. Waardoor ze botsten is onduidelijk. En in Bahrein is het wachten op de start van de Grand Prix van Maleisië. Die moest om 9 uur beginnen, maar werd uitgesteld vanwege noodweer. Er viel veel regen en er was onweer. Eerst moet de baan droog worden gemaakt. Als de race straks begint, dan start Max Verstappen voor het eerst van dit seizoen vanaf pole position. Het Veronica weer van Weer Online. Op meerdere plekken hangt nog flinke mist, maar die is aan het eind van de ochtend verdwenen. Vanmiddag zon, maar ook wat stapelwolken en het wordt 18 tot 22 graden.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2+2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
17: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
20: What a walk! Hey!
6: standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
21: Speel mee met de fluisteraar.
22: De jackpot staat nu op
23: 12.200 euro.

0: nighttime neon city wastelands of the 80s music scene. Introducing
1: the ultimate weapon.
2: Het beste van de 80s.
3: Veronica.
4: Simple Minds promise you a miracle. In januari komt er een nieuw album uit van de Simple Minds. En ze gaan op wereldtour. Met op 30 april een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ik had al een aantal Veronica vrienden op de app die mij daarop attendeerden toen we Level 42 draaiden. Die komen dan mee als special guest.
5: Wow.
4: Fiction Factory ook nog, feels like heaven. Het is inderdaad zondagochtend, het voelt weer als de hemel, want we zijn weer beland in die heerlijke jaren 80. Wees welkom, ik heb ze allemaal weer klaarstaan voor je. Ik weet niet hoe jouw dag is geweest gisteren. Ik had gisteravond een reunie van mijn oude middelbare school. Het Tresia Lyceum in Tilburg. Waar alleen maar goede mensen vandaan komen. Ongelooflijk. Kluun. Mijn achterneef Domien, die wel een bekende DJ werd. En zo zijn er nog heel veel anderen. En misschien ken je dat gevoel van, je kijkt er heel erg naar uit. Je hebt er heel erg zin in. Maar wat krijg je net van tevoren voor zo'n reunie? Een enorme koortslip. Zo'n hele vieze korst op je lip van hier tot Tokio. En dan is het leuk, heel leuk je weer te zien. Ja, sorry, we zullen maar even niet zoenen. Gelukkig was mijn ex er niet. Die had er geen zin in, dus we zijn blij. Niks is zo erg als je na jarenlang iemand tegenkomt en dat je er dan zo verrot uitziet. Hè? Nou goed, we voelen ons allemaal zo. Het is zondagochtend. Het maakt niks uit. De muziek is goed. Met zometeen Diana Ross, I'm Coming Out. En dit is Vandenberg. De perfecte soundtrack als je het aan mij vraagt. Voor een relaxte zondagochtend. Burning Heart bij je vrienden van Radio Veronica.

0: Rattan. Komt de Rattan. Diana Ross, I'm coming out. En Burning Heart ook nog. Vandenberg, Ad van den Berg zou gaan toeren met de hits van Whitesnake. Ging niet door. Helaas vanwege gezondheidsredenen. Ja, maar toch leuk om die plaat weer eens te horen. En er is natuurlijk ook een Nederlandse versie. Moeten we niet vergeten. Van onze vriend Bert Hering uit de jaren 90. Uit de zogenaamde Heineken reclames. Waar hij allemaal covers deed. Van ook My Brother Louis en zo. En allemaal goeie. Waaronder ook deze, die Burning Heart.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
2: Verschurend vergeten classic.
0: En meer van die dingen. Ik heb nu een hele leuke vergeten track voor je uit 1983. Leo Sayer scoorde een van zijn meest, ja, laten we zeggen, meeslepende hits met Orchard Road. Het waar gebeurde van een verhaal van een man die in de stromende regen voor het huis van zijn ex-vrouw staat. Hij komt binnen met de oude sleutel, probeert de liefde te herstellen. En die straatnaam die bestaat, dat is in Londen ergens. En daar was het ook echt dat de breuk met zijn toenmalige vrouw ontstond. Dus ja, het was een best wel grote hit. Top 10 volgens mij in Nederland in 1983. Maar je hoort hem zo weinig. Nou, daarom hoor je hem nu als vergeten classic. Leo Sayer, Orchard Road, bij Veronica.
3: Tonight.

0: zaterdag en zondag draaien Maurice en Dennis tussen 10 en 6
1: de beste muziek uit de 80's. Bij Radio Veronica.

0: Kim Wilde, Never Trust a Stranger uit je speakers. Bij Radio Veronica daarvoor Leo Sayer. Leuke vergeten classic. Orchard Road. Binnen nu en een paar tellen hoor je hier U2 met Pride in the Name of Love.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
8: Plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Veronica Weerbericht.
12: Waar het nog bewolkt is, breekt de zon door. Het is 19, er staat hier 9, maar het is 19 à 20 graden. Ook morgen zonnig, temperaturen lopen nog verder op. Het is dan 20 tot 22 graden. Dinsdag is het een beetje de laatste dag met stralend nazomerweer. Dan opnieuw 20 tot 22 graden. In de loop van de avond maken dan buien een einde aan de droge periode. Dus geniet er nog van, zolang het kan.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdom.
13: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu
13: Maurice Verschuren
14: met de P.

0: Kom gezellig bij de Breakfast Club met z'n allen. Right on Track hoorde je bij Radio Veronica, YouTube ook nog. En Pride in the Name of Love. En 13 november komt de nieuwe plaat uit Carnaval, The Lutz. Met Silencio, de nieuwe single. En ook die vorige die ze uitbrachten, die Street of Dreams, die ik ook waanzinnig vind. En, misschien jij ook wel. En er komt ook een track op het album dat is opgenomen met Dolly Parton. Het laatste nummer dat zij opnam voor haar overlijden.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now. The Vinyl Countdown.
0: Dat brengt ons bij het volgende. Iedere week wordt er in Nederland bijgehouden wat nou de LP's zijn en de vinyldingen die het meest verkocht worden. Dat heet de zogenaamde Vinyl 33. Het leuke is dat er soms dingen in staan die hartstikke oud zijn. En heel veel nieuwe albums ook. Nou, zal ik je eens even vertellen wat de top 5 is deze week? Geloof het of niet? Maar Michael Jackson staat er weer in op nummer 5, Thriller. Hoppakee. Ja, voor de twee mensen op planeet Aarde die die plaat nog niet hadden, die hebben hem gekocht afgelopen week. Leon Bridges, Happiness Anytime, is nieuw op nummer 4. Alice in Chains, de MTV Unplugged 20th Anniversary Edition Reissue. Oh, wat gaaf. Nummer 3 nieuw. Olivia Dean, The Art of Loving, staat er al heel lang in. Die staat op nummer 2 deze week. En nummer 1 is ook nieuw. Dat zijn de Stray Dogs met Nothing But Thieves. Of ik moet het andersom zeggen, Nothing But Thieves met het album Stray Dogs. Nou, in het weekend van Radio Veronica tussen 10 en 2 draaien we uitsluitend de beste muziek uit de jaren 80. Dat wil zeggen dat ik nu ook een vinyltje ga draaien uit de jaren 80. En ik heb hier voor jou op de platenspeler All of My Heart van ABC in de 12-inch versie. En ik moet

zo mooi. En dat is ook zo. Met liefde en plezier voor jou gedraaid. De Alan Parsons Project en Old and Wise. En als je ouder wordt, dan word je misschien wijzer. Maar je weet ook, als je ouder wordt, je kan jezelf bezeren door je om te draaien in bed. Hè? Hou er rekening mee. Hey, en morgen als jij wakker wordt, dan ben jij misschien degene die er met €12.200 vandoor gaat. Plus een jaar lang gratis energie van Energiekie.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Het eten is klaar. Aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, uit een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
13: Honda, the power of dreams.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
15: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
16: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
14: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
21: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
22: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
23: Oh. Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelopOrde.nl.
24: Premier Padel in Rotterdam.

0: hotspots voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Anderhalf uur later dan gepland is in Maleisië de race om de grote prijs van Bahrein in de Formule 1 begonnen. Eigenlijk stond de race gepland voor 9 uur, maar toen was het noodweer. Bij een tweede startpoging vielen auto's uit door de nattigheid. Nadat de baan genoeg was opgedroogd, kon er alsnog worden gestart met Verstappen op pole position. In een huis in Bergen op Zoom in Brabant is een dode gevonden. Er is ook iemand als verdachte aangehouden. Die persoon wordt verhoord. Maar veel meer is op dit moment nog niet bekend. De politie verwacht later op de dag met meer informatie te komen over wat er is gebeurd. In het Friese Vinkega is een busje tegen een boom gebotst. De bestuurder kwam klem te zitten, werd door de brandweer bevrijd en moest naar het ziekenhuis, meldt Omroep Friesland. Ook een ongeluk op de A9 bij Amstelveen. Een vrachtwagen raakte van de weg en kantelde bovenop een auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. En in Tilburg is een man aangehouden voor het bedreigen van ambulancepersoneel. Dat was naar zijn huis gekomen omdat hij van de trap was gevallen en bewusteloos was. Toen hij bijkwam ging hij door het lint en viel de hulpverleners aan. Na behandeling in het ziekenhuis is de man vastgezet. Er is aangifte tegen hem gedaan. Het Veronica Weer van Weer Online. De mist verdwijnt en op steeds meer plekken komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio, leven zonder bril.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
10: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Speel mee met de Fluisteraar.
5: De jackpot staat nu op
6: 12.200 euro.

0: Als je mij een tientje leent, zie je het nooit meer terug. Vroeger kon je nog wat voor een tientje kopen, weet je, aan de tijd dat deze track van de dijk uitkwam. Maar nu, jij, je hoeft het tientje niet terug te hebben. Wat kan je ermee? Een keer naar de wc langs de snelweg.
1: Gentlemen and ladies, ja. Let the mayhem begin.
0: Maar goed, gelukkig kunnen wij jou heel rijk maken. Je hoorde het net al, 12.200 euro. Misschien is het van jou als jij de fluisteraar weet te ontmaskeren. Gewoon fluisteraar-app als je wil meespelen. Hey, goedemorgen, het is 11 uur geweest op zondag 4 oktober alweer. Dierendag, wees extra goed voor al die lieve dieren. Zeker als je ze hebt, wees er goed voor. Je weet, ze kunnen zomaar ineens weg zijn en dan mis je ze. Ja, ik spreek even uit eigen ervaring. Ik had 5 huisdieren, die zijn binnen een half jaar allemaal achter elkaar overleden. Je zou denken dat er iets in het water zit bij ons, maar gelukkig heb ik inmiddels weer 2 hele lieve katten. Ja, ik heb 2 hele lieve katten. En ik heb daarvoor opgegeven 4 prachtige designstoelen ter waarde van 1000 euro per stuk. Die zijn inmiddels vergaan tot krullen en schuim wat eruit komt. Maar goed, dat maakt niet uit. Een heleboel liefde krijg je terug. Ook van ons, van Radio Veronica. Want wij zijn hier voor jou met de allerbeste 80's. Met zometeen een hele leuke vergeten uit de jaren 80. Je gaat hem zo horen en je moet erom lachen, ik weet het zeker. Ook Casey en de Sunshine Band komt eraan. En dit is Soft Cell voor je met Torch.

Radio Veronica, het weekend met de beste 80's. Je hoorde Casey and the Sunshine Band en Give It Up. En ik krijg nog een paar appjes van mensen die zeggen, ja, wat je moet doen. Want op vandaag op Dierendag, ik deelde even het verhaal dat mijn katten de meubels slopen. De meubels van 1000 euro per stuk. Gewoon de plantenspuit. En Willem die zegt, je hebt daar speciale kraptape voor. Nou Willem, ik kan je vertellen, ik heb die tape. Die heb ik op de stoelen geplakt. Op de label en Montis-stoelen. Maar dat vinden ze prachtig, joh. Daar gaan ze mee spelen en zo. Dat weet ik niet. Maar toch bedankt voor je tips. Radio Veronica, we gaan terug naar het jaar 1981. Jessie's Girl van Rick Springfield. Toen niet zozeer een hele grote hit in de Nederlandse hitlijst, maar later wel een soort cultklassieker geworden. En deze man toert heel druk door Amerika met allerlei 80's tours met oude helden. Jessie

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
1: Alle info radioveronica.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, uit een broodje.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
18: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
19: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
20: Veronica weerbericht.
21: De zon breekt door, het is 19 à 20 graden. Ook morgen zonnig, temperaturen lopen dan nog iets verder op. Dinsdag hebben we een beetje de laatste dag met het stralende nazomerweer. 20 tot 22 graden, veel ruimte voor de zon. En in de loop van dinsdagavond komen er buien. En dan is het daarna gedaan met het mooie nazomerweer.
0: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
0: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
1: En nu
0: Maurice Verschuren.
1: Met

0: weekend van Radio Veronica is 80's only.
1: Mr. Mister en daarvoor Nikita van Elton John. En 3 jaar na het einde van zijn gigantische Farewell Yellow Brick Road Tour klom hij toch weer op het podium. Gisteren en eergisteren 2 speciale afscheidsconcerten in Mexico City. Farewell to Mexico Tour. En ik zie al foto's online en het ziet er fantastisch uit om hem te zien zitten daar. In zijn witte pak, met zijn bril, die rode bril achter de piano. Waanzinnig. Nikita dus hier bij je vrienden van Radio Veronica. Hey, denk vast na over een, iets meer dan een half uur is het tijd voor een lekkere foutenclassic. Wij noemen dat dan het zogenaamde Fout van Oud. Het moet een plaat zijn uit de jaren 80 en ook een nummer dat je eigenlijk nooit meer hoort, of misschien wel met een reden nooit meer hoort. Weet je wel, het moet een beetje fout zijn. Nou, er komen al wel wat leuke appjes binnen. Heb jij er eentje uit de jaren 80 die fout is? De zogenaamde fout van oud, geef hem maar door. Kan ik hem straks voor je draaien, oké? Draai ik ondertussen de beste 80's voor je. UB40 binnen nu en een paar minuten. En nu weer Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Waar ze thuis horen, je vrienden van Radio Vero.

0: Dan heb je ja, zin in, ze gaan naar het concert. Inderdaad, in december zijn ze in Nederland. Tenminste, UB40 featuring Ellie Campbell. Er zijn twee UB40's in omloop. Dit was met Chrissy Hynde samen, Breakfast in Bed.
1: Lori's Prescure.
2: If radio DJs have taught me anything about radio, it's that you gotta do two things. Turn it up and rip the knob off.
0: En ook nog een appje van Joyce komt binnen.
3: Hey Veronica, wij zitten weer lekker te genieten van jullie muziek. Ga zo door.
0: Dat doen we zeker. Zometeen hier onder andere Bruce Springsteen, Michael Jackson komt eraan. En heb jij een lekkere fout uit de jaren 80? Voor Fout van Oud, geef hem maar door via de app. Veronica.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
12: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
16: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
17: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
16: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mainverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
23: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
22: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
24: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 12 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De dierenbescherming is blij dat staatssecretaris Erkens zegt serieus te gaan kijken naar het initiatief wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op onverdoofd slachten. Erkens wil er zelf ook vanaf, maar vindt het ook complex, zegt hij. Religieuze groepen mogen wel onverdoofd slachten en het raakt dus de vrijheid van godsdienst. Het noodweer in Catalonië in Spanje heeft 2 mensenlevens geëist. Een man kwam onder een omvallende muur terecht. Wat de ander is overgekomen is niet bekend. Op veel plekken viel een record hoeveelheid regen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. Ook het regionale treinverkeer kwam stil te liggen. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 1 zou er slecht aan toe zijn. Of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Alarmcentrale Eurocross heeft geen meldingen gehad. Het blusswerk was lastig omdat her en der gasflessen ontploften. De A9 bij Amstelveen is tot eind van de middag beide kanten op dicht, meldt NH Nieuws. Vanmorgen gebeurde er een zwaar ongeluk. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en kwam bovenop een auto terecht. Bestuurder ligt gewond in het ziekenhuis. De weg en een tunnelwand hebben flinke schade. Het Veronica Weer van Weer Online. De mist verdwijnt op steeds meer plekken en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
29: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
30: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
31: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
32: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
31: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
33: Ah, hier kan het.
31: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
30: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
34: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
35: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
36: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
37: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
38: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
39: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40.
0: Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
2: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
3: Verschillende soorten nepnieuws.
1: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
3: Ik hou er niet meer bij.
4: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
25: Speel mee met de Fluisteraar.
5: De jackpot staat nu op
6: 12.200 euro.

0: weken is Land of Hopes and Dreams, American Tour, Philadelphia Freedom Cut uit. Zo, zeg dat maar eens 100 keer achter elkaar. Het is ook te zien op YouTube. Het is eigenlijk een film over het slotconcert van de tour in mei in Philadelphia. Waarin natuurlijk ook live het nummer Streets of Philadelphia voorbij komt. En dat kan je inmiddels op Vivo en YouTube checken. Bruce Springsteen dus. Radio Veronica, Billie Jean ook nog. Michael Jackson, legende na legende. Het is niet te geloven. Hey, en binnen nu en een paar minuten is het weer tijd voor het rubriekje waarin alle guilty pleasures voorbij komen. Van oud. Zeg maar jaren 80 materiaal dat eigenlijk niet meer kan. We noemen dat dan fout van oud. Nou, heb je er eentje? Geef hem maar door. Wat is er nou al bijvoorbeeld de laatste weken binnengekomen? David Hasselhoff komt nu bijvoorbeeld binnen. Gary Glitter wordt aangevraagd. Ik krijg een appje binnen voor Leila K. Dat is wel net 90's, alhoewel Got to Get. Ja, dat is misschien nog net 80's. Nou ja, gewoon leuke foute platen uit de jaren 80. Heb je er eentje? Geef hem vooral aan mij door. Kan ik hem zo voor je draaien. Ook onderweg Marvin Gaye, Sexual Healing. En dit is REO Speedwagon.
1: Hi Maurice, wat een lekkere plaatjes allemaal zo achter elkaar. Heerlijk, dankjewel. Fijn weekend, goed jullie dit. Doei.
2: Veronica.

0: Marvin Gaye. En daarvoor REO Speedwagon en Can't Fight This Feeling. Oh, we hebben er weer zin in. Het is tijd voor een lekkere foute uit de jaren 80. Vorige week had ik Jos Bloemen. Die kwam met Bolero Fancy. En dat was een nummer dat volgens mij stond het niet eens hier in de computer. Zo fout. En er kwamen heel veel leuke reacties op trouwens inderdaad, Jos. Want dat wilde je nog even weten. Want soms komt er eentje voorbij dat echt de appbox ontploft, zeg maar. Met dingen van nou. En het is er nu weer tijd voor één. En ik kreeg een appje binnen van Veronica vriend Mark. En die kwam met deze plaat. En ook die moest ik even uit het archief trekken.
1: Hey Maurice, goedemorgen. Ja, ik ben er wel eens vroeg bij. Maar als je dan echt een klassieke op zoek bent naar een klassieke goud van hout. Maar goud maar fout bedoel ik. Dan zal ik te denken aan Als je huilt van André van Duin. Komt uit 1982, dus het is echt een ethisch song. En die tekst is zo waanzinnig. Je tranen in je ogen van het lachen als je dat nummer hoort. Dus dat vind ik echt wel een hele goud van oud. Of goud maar fout. Dat super nummer.
0: Fout van oud. Nou Mark, ik moest hem even opzoeken. Maar daar is hij hoor. André van Duin, leuke suggestie. Als je huilt. Nou, we proberen het droog te houden dan, dit keer.
2: Als je meisje

0: Hey pa, als je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen. La, la, la, la.
2: Ja, als je huilt. Volgens sommigen om te janken. Volgens anderen is dit gewoon een tranen van geluk ook. Hè, dat ik deze keer heb gedraaid. Dankjewel, Mark, voor jou. Suggestie voor Fout van Oud. En geloof het of niet, maar deze fantastische plaat stond nog wekenlang op nummer 1 in 1982. Binnen nu en een paar minuten hier bij je vrienden van Radio Veronica, The Weather Girls en ook de Steve Miller Band.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo. De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
14: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
16: Veronica Weerbericht.
2: De zon breekt door, het is 19 tot 20 graden. Ook morgen is het zonnig met temperaturen die tussen de 20 en 22 zitten. Dinsdag hebben we een beetje de laatste dag met stralend nazomerweer. Het wordt dan opnieuw 20 tot 22 graden. Veel ruimte voor de zon. Maar dinsdagavond maken buien een einde aan de droge periode.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Wout en Frank.
17: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
18: En nu
17: Maurice Verschuren.
18: Met de beste muziek aller tijden.
19: One of our real stars, truly one of our stars.

0: Major Tom, volledig losgelost. Peter Schilling, bij je vrienden van Radio Veronica in het weekend met de allerbeste 80's. Bij mij en bij Dennis Hoebe tot 6 uur. Hey, en ik weet niet of je dat meegekregen, maar de Simple Minds komen naar Nederland op 30 april in de Ziggo Dome. En ze nemen iemand mee als special guest, namelijk Level 42.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner.
2: Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
3: Verschurend vergeten classic.
0: En ik dacht, laten we eens een keer een leuke plaat draaien van Level 42... die je eigenlijk heel weinig hoort. In dit geval eentje uit 1989. Tracy, van het album Staring at the Sun. Mark King schreef Tracy over een meisje met wie hij als tiener een relatie had. Eigenlijk een soort muzikale terugblik op een oude jeugdliefde, laten we het zo maar zeggen. En hij vraagt zich af wat er van haar geworden is.

0: Rain bij Radio Veronica. En daarvoor een leuke vergeten classic uit 1989 van Level 42, Tracy. Mark King vroeg zich af hoe het zou gaan met Tracy. En dat was voor de tijd dat je iemand op Facebook, daar zit niet iedereen meer op. Dat je iemand kon opzoeken. Je moest iemand dan fysiek gaan opzoeken. En zij zoeken ons ook op, want ze komen namelijk mee, hè, Level 42, als special guest bij het concert dat de Simple Minds gaan geven in april in de Ziggo Dome. Morgenochtend Gerard Ekdom weer present met Ekdom in de Morgen. Daarna Marisa, daarna Rob Stenders, Wout en Frank en Niek van der Brugge. Het is zomaar een maandag bij Radio Veronica. En het is zomaar de dag dat jij met 12.200 euro ervandoor kan gaan en een jaar lang gratis energie van energiekiezer.nl. Hoe kan je dat winnen? Je moet raden wie er fluistert. We spelen namelijk gewoon weer de fluisteraar morgen. En als jij het goed hebt, dan heb je dus en die jackpot van 12.200 euro... en ook nog eens een jaar lang gratis energie van energiekiezer.nl. Maar mocht je het verkeerd hebben, ja, dan doe je eigenlijk de rest van Nederland een groot plezier. Want dan komt er weer 200 euro bij de jackpot. En dat bedrag loopt steeds verder op. En ja, op een gegeven moment worden het idiote bedragen. Ik weet nog dat een andere editie van de Fluisteraar ging het volgens mij om 30.000 euro onderhand. Dus daar kun je wel een paar boodschappen van doen, zelfs in deze tijden. Wil je meespelen? Geef jezelf even op. Heel simpel, app het woord Fluisteraar naar de gratis Radio Veronica-app. Veronica.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt... zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewiz corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewiz Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Max Verstappen gelukt, zijn eerste Grand Prix-overwinning dit seizoen. In Maleisië ging hij als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De Grand Prix begon 1,5 uur later, allereerst door noodweer... en daarna door auto's die stil vielen in de opwarmronde... omdat de software niet tegen de nattigheid kon. De eigenaar van de kapperszaak in Den Bosch, waar vannacht een explosie was... heeft geen idee wie dat kan hebben gedaan. Ik heb geen vijanden en ben vriendelijk met iedereen, zegt hij bij Omroep Brabant... Bij de explosie vloog een deel van de gevel eruit. Buren boven de winkel werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev... heeft Rusland opnieuw de brug over de rivier de Dnieper aangevallen. Terwijl er verkeer overheen rijdt, slaat een drone in bij een van de pijlers. Is te zien op beelden die president Zelensky deelt. Volgens hem vuurde Rusland vannacht in totaal 135 drones op Oekraïne. Er is 1 dode. En Iran zegt dat Amerika aan 7 voorwaarden moet voldoen... voor de straat van Hormuz weer open kan. Zo zou er een eind moeten komen aan de blokkade van Iraanse havens... moet het verbod op de olie-export eraf... en moet Amerika alle sancties tegen Iran intrekken. De tijd van afwachten is voorbij, zegt Teheran. Het Veronica Weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
14: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt... inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu!
18: Big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
22: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
23: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
24: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Speel mee met de fluisteraar.
28: De jackpot staat nu op
29: 12.200 euro.
28: Let's go!
27: Dit is

En misschien krijg jij morgen wel betaald van Radio Veronica. €12.200 is dit op dit moment het bedrag waar de jackpot van de fluisteraar op staat. En een jaar lang gratis energie van energiekiezer.nl. Morgen spelen we weer verder bij Radio Veronica. Zojuist hoorde je Uptown Girl ook nog van Billy Joel. Billy Joel gaat meer dan 70 motorfietsen uit zijn privécollectie veilen voor het goede doel. Van 19 tot en met 22 november kan je bieden via veilinghuis Gooding Christie's. En hij zegt, ik hield ervan mijn verzameling steeds verder uit te breiden. En nu is het tijd dat iemand anders ermee de weg op gaat. Maar je moet wel... Nou ja, met dat bedrag van de fluisteraar kan het. Want de waarde ligt ongeveer tussen de $10,000 en $35,000. Dus redelijk serieuze bedragen. Maar goed, ja, je kan het zomaar in de pocket hebben. Misschien jij wel morgen als je meespeelt met de fluisteraar. Ik kreeg een appje binnen van Alicia. Die zegt, Maurice, zou je iets van The Cure willen draaien? Het liefst Just Like Heaven, maar iets anders is ook goed. Nou, ik vind die eigenlijk wel leuk, Alicia, Just Like Heaven. Te lang niet gehoord. Dit is The Cure bij Veronica.

0: Leuk edit. Tijdje niet gehoord. Met liefde, plezier, passie en toewijding voor jou uitgezocht. In het weekend met de beste 80's. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Nou, vanaf dinsdagavond, hè, dan krijgen we regen. Is het gedaan met het mooie weer. Morgen is Rob Stenders er weer. Tussen 1 en 3 draait hij al jouw favoriete liedjes in de Bonanza. En in het weekend hebben we ook altijd ruimte voor een 80's Bonanza. En ik kreeg dit appje binnen van Anita.
1: Hey Maurice, mijn moeder draaide dit vroeger altijd keihard in de auto. Heel graag Divine Emotions voor ons allebei. Groetjes van Anita.
0: En dan heeft ze het over Narda Mar-

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
3: Veronica Weerbericht.
4: Het is op de meeste plekken zonnig, 19 à 20 graden. Ook morgen zonnig, temperaturen lopen dan nog iets verder op. Het kan 22 graden worden. Dinsdag, de laatste dag met stralend nazomerweer. Het wordt opnieuw zo 20 tot 22 graden. Veel ruimte voor de zon, maar dinsdagavond maken buien een einde aan de droge periode.
5: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu,
5: Maurice Verschuren.
3: Met de beste muziek aller tijden.

Mary Jane Girls in My House. En daarvoor een van de ultieme anthems van de jaren 80. Tears for Fears en Shout. Heb ik je al verteld dat wij vanavond tussen 6 en 8 weer de platenzaak hebben? Wouter van der Goes draait 2 uur lang mooie dingen van vinyl. Nieuwe dingen, oude dingen, verzamelaars. De dingen die hij tegenkomt, de dingen die uit zijn kast vallen. Hij gooit ze allemaal op de platenspeler vanaf 6 uur bij Veronica. Dit is Tina Turner en Two People.

0: Zou dit nou het nummer zijn dat als er buitenaards leven is... Vroeger hebben ze dat toch wel eens gedaan, dat ze iets de ruimte in hebben gestuurd... dat we dan zeggen, dit is onze muziek. Dit is het anthem van planeet Aarde. Rick Astley en Never Gonna Give You Up. En Rick heeft een tijd geleden in een interview het volgende gezegd over deze plaat.
1: There's people like myself who have a tune... that for whatever reason just won't die. Mm. And it's like, thank heavens, and it's amazing... and it's been adopted even by other generations and stuff a little bit... Because I had a break away from all this kind of nonsense, I can appreciate it for what it is. I even see it in the eyes of certain artists where they have to play a certain song and they'd rather not. And I'm a bit the other way. I'm a bit like, well, at least they'll remember this one.
0: Yeah. Mooi, hè? Ja, trouwens, als je Rick Astley ziet, ook de shows van de laatste jaren... dan kom je erachter dat hij eigenlijk heel veel bangers op zijn naam heeft staan. Ongelofelijke bangers. Zometeen over bangers gesproken. Ik zie hem al lopen. Hoebeetje, Dennis Hoebe, tussen 2 en 6 met meer van de beste ethisch. En vergeet niet, morgen spelen wij weer verder met de fluisteraar. Jouw kans op een jaar lang gratis energie van energiekiezer.nl... en de jackpot, en die staat op dit moment op 12.200 euro. Monica.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Nu bij iResult Chance

0: Veilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more connect from it. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 2:00.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na het noodweer in de Spaanse regio Catalonië hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross iets meer dan 10 hulpvragen van Nederlanders gekregen. Die gaan niet over letsel, maar wel over extra kosten die mensen maken nu ze noodgedwongen langer in het gebied moeten blijven. Het noodweer zorgde voor overstromingen in onder meer Barcelona. In Amsterdam zijn een paar honderd mensen op de been voor een grote dierendagdemonstratie. Het is een protest tegen de dierenindustrie. Denk daarbij aan dierproeven en de bontindustrie. Verschillende dierenrechtenorganisaties doen mee. De demonstranten lopen van de Dam naar het Museumplein. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. De camping is ook bij Nederlanders populair, maar of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Op Facebook klagen gasten van de camping dat er niet is gewaarschuwd voor de brand en dat vluchtwegen waren afgesloten. En Max Verstappen noemt zijn eerste Grand Prix-zege dit seizoen een heerlijke overwinning. Zeker als je ziet hoe het dit jaar is gegaan, zei hij in een eerste reactie. Bij de Grand Prix van Bahrein startte Max op pole position en eindigde voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race begon chaotisch door noodweer en uitvallende auto's in de opwarmronde. Het Veronica weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht.
17: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 15 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en het AMC-ziekenhuis. Ongeluk gebeurt daar, 23 minuten vertraging. A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug, 22. En de laatste, de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusd en Hoeverlaken. Daar is de verbindingsweg dicht. Je wordt omgeleid en de vertraging is daar 11 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je op de site van Flitsmeister.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
19: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
20: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
19: Oh, Otrium?
20: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
21: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
22: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
21: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
23: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
24: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
25: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
26: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
27: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
28: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
29: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
30: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
31: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
32: Speel mee met de fluisteraar.
33: De jackpot staat nu op
17: 12.200 euro.

The legendary Prince, Sign of the Times. Afgelopen april was het 10 jaar geleden dat hij toch wel vrij plotseling overleed. En heeft eigenlijk zijn hele leven in het geluid gezeten. Altijd muziek om hem heen, altijd geluid om hem heen. Ook in zijn eigen Paisley Park waar hij woonde en waar zijn studiocomplex was. Maar er was één geluid, één soort geluid waar hij absoluut niet tegen kon. Het geluid van huishoudelijke apparatuur. Of het nou een staafmixer was, of een stofzuiger, of een föhn. Het moest bij hem uit de buurt gehouden worden. En hij had zelfs een eis voor zijn personeel, want dat had hij natuurlijk. Personeel, kan je je voorstellen, als je zo groot en rijk bent. Dan, die mochten alleen maar schoonmaken of apparatuur gebruiken als hij niet in de buurt was. Dat was het moment om even het complex helemaal te stofzuigen. Verder nog een ander opvallend dingetje van Prince, wat me altijd is bijgebleven. Toen hij overleed, vlak daarna was er een expositie in de beurs van Berlage in Amsterdam. Daar stonden allemaal dingen van hem tentoongesteld. Gitaren, gouden platen, maar ook kleding. En die kleding die stond op van die poppen, van die paspoppen. En ja, je weet natuurlijk wel dat Prince klein was, klein van stuk. Maar dat hij zo klein was, daar verbaasde ik me echt enorm over toen ik de kleding op die poppen zag staan. En toch heeft hij op high school gebasketbald. Ja, dat zijn dingen die kan je bijna niet voorstellen. Prince, Side of the Times, hoorde je tijdens het beste ethisch weekend bij Veronica. Belinda Carlisle daarvoor. En Heaven is a Place on

0: Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal top.
2: De beste muziek aller tijden.

Chang. Everybody have fun tonight. Marloes die stuurt, mijn dochter staat me aan te kijken terwijl ik dit liedje mee aan het zingen ben. Alsof ik iets heel raars aan het doen ben. Het is 11, dus misschien dat ze het niet helemaal begrijpt nog. Maar een leuk liedje om weer eens te horen. Wang Chung dus, Everybody have fun tonight. Tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Pointer Sisters draai ik ook nog, Automatic. Zometeen hier, onder andere...

0: Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.

0: zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
14: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Veronica Weerbericht.
16: Het is 3:30. Op veel plaatsen schijnt de zon. 18 tot 22 graden vandaag. Vanavond is het helder. En morgen in de ochtend nog enkele mistbanken. Daarna is het vrij zonnig en zacht. 19 tot 22 graden dan. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 12 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A6, Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. Daar doe je er 23 minuten langer over. A27, Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam 11 minuten. En de A28, Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Hoeverlaken. Daar is de verbindingsweg dicht. Je wordt omgeleid en doet er een kwartier langer over. En de laatste, dat is de A73, Nijmegen-Maasbracht tussen Maasbrug en Kuik. Ongeluk gebeurd, vertraging daar 14 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je op de site van Flitsmeister.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
17: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
18: En nu.
17: Dennis Roubaix.
18: Met de beste muziek aller tijden.
19: Dit is Veronica.
18: 80's only.

0: iedere zaterdag en zondag draaien Maurice en Dennis tussen 10 en 6
1: de beste muziek uit de 80's. Bij Radio Veronica.

Stefan die stuurt mij net een filmpje via de Radio Veronica app. Waar hij echt keihard de radio aan heeft staan en aan het genieten is van Bob Marley. En ook Evie die zegt, hey Dennis, lekker Bob Marley, altijd goed. En dat is inderdaad het geval. Bob Marley en The Wailers en Waiting in Vain. En je weet dat steeds meer mensen vinyl kopen. Veel jongeren kopen ook vinyl. Ik sprak laatst iemand van een platenzaak, een eigenaar, die zei, een van de meest verkochte platen die ik hier over de toonbank zie gaan is het album Legend, Best Of van Bob Marley en The Wailers. En zo zie je maar, de 80's en Bob Marley zijn van alle tijden. Waiting in Vain hoorde je hier bij Radio Veronica. Daarvoor ook nog Melissa Etheridge, Like The Way I Do. Het zijn de beste 80's. Met zometeen de dame die onlangs nog in Nederland was voor een verrassingsoptreden tijdens de Pride. Nee, het is niet Kylie. Het is die andere. Die grote uit de 80's. Je hoort er zometeen eerst Daryl Hall en John Oates. Dit is Maneater. Nu hier bij Veronica. July.

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
12: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de vondst van een dode vanmorgen in de Huizenbergen op Zoom is een man uit Roosendaal aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. Intussen wordt in het huis sporenonderzoek gedaan en praat de politie met mensen in de buurt. Vermoed wordt dat het slachtoffer door geweld is omgekomen. De politie heeft afgelopen week een pakket met een paar kilo cocaïne onderschept. Het pakket kwam uit Colombia en was bestemd voor een bedrijf in Amsterdam-Noord. Of dat ook iets met de drugs te maken heeft, is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. De coke wordt vernietigd. Nog nooit zijn zoveel mensen naar het Oktoberfest in München geweest als dit jaar. De afgelopen weken kwamen bijna 7,5 miljoen feestvierders naar Zuid-Duitsland. Ze dronken ook meer bier dan vorig jaar. Er ging 6,7 miljoen liter doorheen. Het Oktoberfest is een van de grootste volksfeesten ter wereld. En de Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot migrantenkamp in Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. De migranten worden naar tijdelijke opvangplekken gebracht en daar wordt bekeken hoe nu verder. Ze horen bij een veel grotere groep van tienduizenden mensen die in de zomer vanuit Marokko de grens overstaken. Het Veronica Weer van Weer Online. Een mix van zon en stapelwolken. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20.
16: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 18 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug 22 minuten. Ring van Amsterdam, de A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Volendam en Zeeburg door een ongeluk 21 minuten. En de A28 Amersfoort Zwolle tussen Leusden en Hoeverlaken. Daar is de verbindingsweg dicht. Je wordt omgeleid en doet er ongeveer een kwartier langer over. Laatste, dat is de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Dukenburg en Kuik. Ook een ongeluk gebeurt daar en... Vertraging is daar op dit moment 24 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
17: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
19: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
20: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autostraat 24.
25: Download de app en start met vinden.
26: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
27: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
28: Speel mee met de fluisteraar.
29: De jackpot staat nu op
16: 12.200 euro.

Coco bij Radio Veronica. En Call It Love. En je hoort ook nog Janet Jackson, When I Think of You. Zondagmiddag, 3:15. Het is de hoogste tijd voor een battle. En ik heb behoorlijk wat suggesties binnengekregen via de Radio Veronica app van mensen die daar wel een idee over hadden. Een van de mensen is Niels van der Velde. En die kwam met mij, voor mij wel met, toch wel twee liedjes waarvan ik dacht, nou, originele battle. Absoluut leuk om die een keer tegenover elkaar te gaan zetten. En het zijn twee liedjes geworden van Cool and the Gang. En nu is het aan jou om te gaan bepalen welke van de twee nummers zometeen deze battle gaat winnen. Dat kun je doen door gewoon heel simpel even een berichtje te sturen via de Radio Veronica app. Als je die nog niet op je mobiel hebt staan, haal hem even op dezelfde plek waar je al je andere apps haalt. Hij is helemaal gratis. En waar je ook bent, kun je luisteren naar Radio Veronica. En dus ook direct berichtjes naar de studio sturen. Bijvoorbeeld naar Wouter van der Goes om hem alvast even veel plezier te wensen met de platenzaak vanaf 6 uur. Maar ook om door te geven welke van de volgende twee Cool and the Gang Classics zometeen helemaal gedraaid gaat worden. Ga jij voor deze?

bepalen welke van de twee liedjes er helemaal gedraaid gaat worden. Ga je voor liedje 1, Straight Ahead, of kies je voor liedje 2, Let's Go Dancing? Laat het nu weten via de app. Meeste stemmen gelden. En luister naar Bon Jovi. Veronica.

eens gebruikt. Maar het origineel was een dikke hit in de 80's. Lakeside en Fantastic Voyage. En je hoort ook nog The Human League. En Don't You Want Me. Er wordt intussen ontzettend veel gestemd voor de battle. The Cool and the Gang Battle is in volle gang. Twee liedjes van de band tegenover elkaar. Straight Ahead en Let's Go Dancing. Ook wel bekend als Oeh La La La. Meeste stemmen op dit moment binnen voor Let's Go Dancing. Wil je dat bevestigen of daar juist verandering in brengen? Je bent van harte uitgenodigd via de Radio Veronica app. Meeste stemmen gelden nog ongeveer een kwartiertje de tijd. En er wordt duidelijk welke van de twee gedraaid gaat worden. Intussen Talk Talk bij Veronica. En Life's What You Make It.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
5: Dat is Nia van Jumbo.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: WK weerbericht.
1: Het is 4:05 en op de meeste plaatsen schijnt op dit moment de zon. Het is zo'n 22 graden. Vanavond kans op wat mist, maar morgenochtend dan lost die mist snel op. En dan wordt het op de rest van de plaats, op de rest van de dag wordt het zonnig. En temperaturen 19 tot 22 graden. Ja, dan nog het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 16 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. Daar doe je er 11 minuten langer over. A4 Amsterdam-Den Haag tussen de Nieuwe Meer en Bad Hoeverdorp 16 minuten. En de A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug ook 16 minuten vertraging. Laatste, dat is de Ring van Amsterdam. De A10 Koenplein-Watergraafsmeer tussen Volendam en Zeeburg. Er is een ongeluk gebeurd en de vertraging is daar op dit moment 20 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat en voor alle andere vertragingen. En snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
0: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
2: En nu
0: Dennis Hoebe.
2: Met de beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica.
2: 80's only.

0: my credit's no good.
1: Ja, Mick Jagger die hoorde er wel wat in. En die gaf Living Colour de kans om een eerste album op te nemen, het album Vivid. En dat was meteen succesvol. De Glamour Boys hoorde je van dat album. Daarvoor nog Alphaville en Big in Japan. Langzaam maar zeker wordt duidelijk welke van de twee Cool and the Gang nummers de battle gaat winnen. Hij werd bedacht door Niels van der Velde, die koos de twee liedjes uit. En ook dat het Cool and the Gang zou moeten zijn. Straight Ahead en Let's Go Dancing nemen het tegen elkaar op. Je hebt nog twee nummers de tijd om je stem uit te brengen. En nog één keer de keuzemogelijkheden mocht je ze nog een keer willen horen.

0: Laat het weten via de Radio Veronica app. Ik kan je iets vertellen over de tussenstand. Let's Go Dancing lijkt deze battle te gaan winnen. Maar jouw stem kan er nog bij. Je hebt nog precies 2 nummers de tijd om dat door te geven via de Radio Veronica app. Kies je voor liedje 1, Straight Ahead. Of kies je voor liedje 2, Let's Go Dancing. Intussen een prachtig liedje van Nederlandse bodem. Dit is Cadans en Intimiteit.
1: Je zegt ik ga naar bed. Ik zeg ik drink nog wat.

Still Standing. En ook nog Cadans en Intimiteit. Daar kreeg ik heel veel appjes op binnen van mensen die dat een waanzinnig mooi liedje vonden. Onder andere Yvonne die zegt, deze die gaat echt recht mijn hart in. Prachtig liedje. Je hoort hem hier tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Nu hoogste tijd voor de uitslag van de Cool and the Gang Battle. Samengesteld en bedacht door Niels van der Velde. Niels, dankjewel. Straight Ahead en Let's Go Dancing mochten het met elkaar uitvechten. De winnaar van deze battle is geworden... Let's Go Dancing. Iedereen die gestemd heeft, hartelijk dank. De meeste stemmen dus binnen voor dit nummer.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
3: Premier Padel in Rotterdam.

0: Ga naar canalplus.nl.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
4: Vlieg door.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentimmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
10: Honda, the power of dreams.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
12: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
14: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Autosportfederatie FIA geeft toe. De chaos rond de start van de Formule 1 Grand Prix in Maleisië komt door een softwarefout in de elektrische motor. Op het kletsnatte circuit viel daardoor tijdens de opwarmronde de ene na de andere auto stil. De race begon 1,5 uur later dan gepland en werd gewonnen door Max Verstappen. Na de gewelddadige schoolprotesten van afgelopen week in Frankrijk blijven daar morgen honderden scholen dicht. Ze vrezen voor nieuwe onrust of de panden zijn zo zwaar beschadigd dat er geen les kan worden gegeven. Volgens de Franse onderwijsminister zijn bijna 80 schoolmedewerkers en leraren bij de acties gewond geraakt. De A9 bij Amstelveen blijft langer dicht dan verwacht na een ernstig ongeluk vanochtend. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en belandde bovenop een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De schade aan het asfalt en een tunnelwand is vermoedelijk pas rond 8 uur hersteld. En in Suriname is een Nederlandse man opgepakt die probeerde om zangvogeltjes het land uit te smokkelen. Op de internationale luchthaven werd hij betrapt met 6 vogeltjes in zijn ruimbagage. Waarschijnlijk wilde hij ze meenemen naar Nederland. De man hoeft niet de cel in, maar kreeg wel een boete van omgerekend €3000. Het Veronica Weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20.
19: Ja, en dan zou ik je normaal gesproken nu de verkeersinformatie geven van Flitsmeister. Maar er is ineens iets met de site, waardoor ik gewoon totaal geen verkeers meer. Ja, oh, daar komen de wacht. Daar, ik heb er weer een paar gevonden. Het is gelukt. Nou, op dit moment 14 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug 17 minuten. Ring van Amsterdam, de A10 Amstel Watergraafsmeer tussen Amsterdam Centrum en Watergraafsmeer. Ongeluk gebeurd 11 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken. Daar is de verbindingsweg dicht. Word je omgeleid, doe je er 12 minuten langer over. En de A44 was er naar Amsterdam tussen Kaagbrug en Kaagdorp. Daar is de afrit dicht en doe je er 15 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
20: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
21: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
22: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
24: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
23: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
25: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
26: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
27: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
28: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
29: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
30: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
29: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
30: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
31: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
32: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
31: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
33: Ah, hier kan het.
31: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
34: Speel mee met de fluisteraar.
35: De jackpot staat nu op
19: 12.200 euro.

0: Van het album Fate. En er is veel te doen rondom George Michael. Hij is namelijk op 25 december precies 10 jaar niet meer bij ons. En dat wordt door platenmaatschappijen en belanghebbenden, zou ik even zeggen, wordt dat behoorlijk uitgemolken, wil ik niet noemen. Maar het is wel een beetje, het gaat die kant uit. Er komt namelijk een album uit van Wham, 10 Days in China. Dat was het moment dat ze als een van de eerste westerse bands naar China gingen. Er is een film van gemaakt en er komt ook een album bij. En er komt dat is wel heel erg tof, een niet eerder uitgebracht concert van George Michael, de Fate Tour. Eind jaren 80 werd het opgenomen. Het is helemaal opgepoetst. Het ziet er echt super, super goed uit. Als je de trailer wil zien, je kunt hem alvast op YouTube vinden. En daar hoort ook een album bij. En daar staat ook deze album, Your Sex, op. George Michael, hij is dus terug van nooit weg geweest, zou je kunnen zeggen. Culture Club hoorde je ook nog, Karma Chameleon.
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: Ja, kwart over vier, zondagmiddag. Ik vind het wel weer tijd om even lekker op zoek te gaan naar liedjes die je veel te weinig op de radio hoort. Gemaakt in de periode januari 1980 tot en met 31 december 1989. Vergeties noemen we ze. Liedjes die misschien al heel lang in jouw playlist staan en waarvan je altijd iedereen probeert te overtuigen dat het echt een fantastisch nummer is uit de 80's. Nou ja, dat soort liedjes ben ik daar op zoek. Heb je daar een idee over? Voel je je geroepen om er eentje te delen? Dan kun je je melden via de Radio Veronica app. En wie weet ga ik die dan wel draaien. Dus op zoek naar de beste vergeties via de Radio Veronica app. Laat het maar weten. Zometeen U2, Where the Streets Have No Names. Hoor je na die banger van de Bangles, The Hazy Shade of Winter.

0: Mick Hucknall en de mannen van Simply Red en Jericho. En als je net als ik het album thuis hebt, dan klonk deze misschien net een beetje sneller. Dat was de single-uitvoering, die ging inderdaad een klein tikkie sneller. Jericho hoorde je, U2 daarvoor, Where the Streets Have No Names. En intussen stromen hier via de appbox van Radio Veronica ontzettend veel suggesties binnen voor de vergeties. Even kijken, wat zie ik allemaal binnenkomen. Ja, er was er eentje van Astrid, die had er meteen een spraakberichtje van gemaakt. Sowieso altijd leuk, spraakberichtjes, daar houden we van hier bij Veronica. Even kijken wat zij precies zegt.
1: Nou, Clouds Across the Moon van The Royal Band. Nou, dat is echt heel erg lang geleden. Die zouden jullie echt een keer moeten draaien. Groetjes Astrid en Pauline.
0: Nou, met z'n tweeën gezellig onderweg. Ja, is inderdaad een goede suggestie. Zou goed kunnen. Die voor de rest zie ik ook nog. Deze vond ik namelijk ook wel geinig. Ralf, die zegt zeker dat ik er eentje heb. Wat dacht je van Open Arms van Journey? Je hoort de cover nog wel eens van Mariah Carey. Maar deze is natuurlijk veel mooier. Nou ja, vergeet die. Stuur ze maar door via de Radio Veronica app. En doe intussen een dansje op Kenny Loggins. Footloose. Nu hier bij

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
7: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden.
12: Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Veronica Weerbericht.
15: Het is 4:05. Op de meeste plaatsen schijnt de zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er heldere perioden. En kunnen er enkele mistbanken ontstaan. Die mist die lost morgenochtend snel op. En dan verloopt de dag vrij zonnig. Met hier en daar wat stapelwolken. En 19 tot 22 graden. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen worden er gemeld. Dit zijn de opvallendste. De A8 Zaandam Amsterdam tussen Zaandam en het Koenplein. Door een auto met pech daar 8 minuten. Ring van Amsterdam, de A10 Amstel Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam over Amstel en Watergraafsmeer een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar 14 minuten. En de A28 Amersfoort Zwolle tussen Leusden en Hoeverlaken. Er is de verbindingsweg dicht. Je wordt omgeleid. Het duurt 10 minuten langer. En de laatste is de A44 Wassenaar Amsterdam tussen Kaagbrug en Kaagdorp. Een dichte afrit daar en een vertraging van 10 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de app van Flitsmeister.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Gerard Ekdom.
16: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
17: En nu
16: Dennis Hoebe.
17: Met

Jan Willem die zegt via de Radio Veronica heb ik zie mezelf weer helemaal voor MTV zitten. Reach out and touch fate. Your personal Jesus hoorde je van Depeche Mode. Daarvoor Paul McCartney en Michael Jackson. CCC. Nooit gedacht dat ik ook nog eens moeite had met het uitspreken van de naam Paul McCartney. Maar heb je wel eens, dan blijft je mond een beetje hangen. Ik ben ook ontzettend druk met alle appjes checken en dingen aan checken die er zijn binnengekomen voor de vergeties. Liedjes die je veel te weinig op de radio hoort. Het zijn er ontzettend veel. Ik zie bijvoorbeeld hier een... een berichtje binnenkomen van Christel, die zegt Pearl's a singer. Mary, die zegt, wat dacht je van Tangerico, The Motive? Sander, die zegt voor de vergeties Orion van Metallica, volgens mij er nooit op de radio geweest. Debbie, die zegt The Different Corner van George Michael. Rob, die stuurt door Big Country met Chance. En Shannon, die zegt 5 Star, Rain or Shine.

0: der Kommissar. Knopjes beginnen langzaam maar zeker ook te begeven. Maakt allemaal niet uit. Het is een mooie zondagmiddag, de zon schijnt en er komen superveel vergeties binnen via de Radio Veronica app. Bert bijvoorbeeld die zegt, hey Dennis, een echte vergeties is wat mij betreft. Even kijken, wat zegt hij? Oh ja, China Crisis, wishful thinking. Bert, die hoor je op zich nog wel eens voorbij komen. Maar voor jou in ieder geval te weinig. Dus ja, dat is een goede suggestie dan. K. Keizers die zegt, Freefalling van Tom Petty hoor je ook niet zo heel vaak meer. En Ann die zegt, Heaven 17 en Temptation. Ja, en dan hebben we ook nog Nico. En Nico die kwam er met eentje. Die ga ik gelijk even bellen. Ik hoop dat hij thuis is en dat hij opneemt. Dat is natuurlijk altijd de vraag als iemand gaat bellen. Maar toch even proberen. Kijk, dit is goed nieuws.
1: Nico.
0: Nico, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ik ben op zoek naar de beste vergeties via de Radio Veronica app. En jij kwam er met eentje waarvan ik dacht, wauw, ik was hem zelf bijna vergeten.
1: En daarom wilde ik ook heel graag dat dit nummer nog een keer gedraaid wordt. Want je hoort het werkelijk nooit meer. En dat vind ik zo jammer, want het is echt een parel.
0: Ja, over welk nummer hebben we het?
1: Het gaat over een nummer van Los Netto's Bizarre. En de titel van het nummer is Fade Away.
0: Ja,
1: het komt uit 1982-83.
0: Ja, weet je, elke keer als ik het hoor, ik heb hem net ook even een klein stukje voorgeluisterd. Hij heeft iets Duran Durans of zo. Heb jij dat ook?
1: Ja, dat klopt. En Los Netto's Bizarre is een spinsel uit Sniffende Tears.
0: Ah.
1: Dus het heeft allemaal wel weer een klein beetje relatie met die periode. En ja, dit was gewoon een perfect nummer. Dus ik dacht, die stuur ik in.
0: Nou, ik vind het...
1: Mooie zondagmiddag, hè?
0: Ja, een supergoed idee, Nico. Ik zou zeggen, radio knijterhard aan voor Los Netto's Bizarre. En Fade Away nu, hier bij Veronica. We'll be right back.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social Deal deals die je niet mag missen. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Oh. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
19: Let's go for more for Max from Max.
18: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
21: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
22: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
23: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. Bij een motorongeluk in de buurt van Kuik in Brabant is een jongen van 17 overleden. De motor crashte tegen een boom. De broer van de jongen probeerde hem nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie weet nog niet zeker of het een eenzijdig ongeluk was en doet onderzoek. In Amsterdam wordt de Bijlmerramp herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een vliegtuig van El Al na motorpech neer op twee flats. Er vielen tientallen doden. Het programma begint in een peperdoom met muziek en toespraken. Om 6:30, het moment van de crash, is er bij het herdenkingsmonument een minuut stilte. En het Britse muziekfestival Glastonbury is alweer uitverkocht. Vanochtend kon je kaartjes bestellen en al na 40 minuten moest de organisatie mensen teleurstellen. Glastonbury is met 200.000 bezoekers een van de grootste festivals ter wereld. Artiesten die volgend jaar misschien op het podium staan zijn Taylor Swift en Harry Styles. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
6: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Er zijn 8 vertragingen momenteel. Dit zijn de opvallendste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar doe je er 9 minuten langer over. A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en Kralingen. Daar is de weg dicht door een politieactie. 9 minuten. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Door grenscontroles daar bijna een kwartier vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
25: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
26: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
28: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
29: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot.

0: Jeroen van der Marel zegt veel te weinig op de radio. Gelukkig wordt hij bij Veronica wel gedraaid. En ook Kim van Veen, die ging lekker op. Als je wint, heb je vrienden van Herman Brood en Henny Vrienden. En daarvoor draaide ik nog Dire Straits, Money for Nothing, Chicks for Free. En ik moet wel lachen om een berichtje van Martin, die zegt... Hey Dennis, vraag jij je ook wel eens af hoeveel mensen bij dit nummer hun airgitaar erbij pakken als ze het intro horen? Ik pak hem in ieder geval er wel bij. Groetjes van Martin Hillebrand. Martin, dankjewel. Ik moet je bekennen. Ook ik had hem even ter hand genomen, de airgitaar. Dat hoort natuurlijk toch bij zo'n nummer als deze. Dire Straits, Money for Nothing. Ik kreeg ook nog een berichtje van Martien. En Martien, die zegt... Veronica, altijd een goede inspiratie voor mijn artwork. En ik zie echt een fantastisch, nou, ik denk een schilderij. Geel van achtergrond, witte letters. En daar staat op... You play the guitar on the... En dan het MTV, het oude MTV-logo erbij. Het ziet er echt fantastisch uit, Martien. Ik zou dit best in mijn huiskamer willen hebben.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Het zal wel weer duur zijn, hè? Ja, dat is vaak met kunst zo. 12.200 euro momenteel in de jackpot. En die kan van jou zijn als je meespeelt met de fluisteraar. We spelen vanaf morgenochtend bij Gerard Ekdom weer een nieuwe ronde. En dan kan die 12.200 euro zomaar ineens voor jou zijn. Maar ook een jaar lang gratis energie van energiekiezer.nl. Heb je een idee wie de fluisteraar is? Dan kun je het woord fluisteraar nu appen via de Radio Veronica app. En wie weet word je dan morgenochtend wel teruggebeld. En mag je bij Gerard of bij Marisa, bij Rob of bij Wout en Frank, bij Niek het juiste antwoord geven. En als dat het juiste antwoord is en je pakt die jackpot, dan is dat geld voor jou. Plus dus een jaar lang gratis

5. Wist je dat er ooit een keer een Nederlandse versie van opgenomen is? Is ook nog een dikke hit geweest begin jaren 80. Luister even mee. Weet je dat op deze manier vandaag de dag echt niet meer zou kunnen? Benny Nijman.

0: zware check. 40 in een pakje, ligt aan je vloei. Heb je niet ontsnap je, zit je in de knoei.
1: En nu begrijp je waar het over gaat.
0: Liefde is als een sigaret. Je raakt verslaafd, ja, tot en met.
1: Ja, genoeg reclame voor roken. Ja, het gebeurde gewoon. We stonden erbij en we lieten het gebeuren, zou Stender zeggen. Betty Dijman dus, met zijn coverversie van Sheena Easton's Morning Train 9 to 5. Best 80's, met zometeen hier Champagne, How About Us en Steve Winwood komt eraan.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen? Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
14: Veronica Weerbericht.
1: Ja, het is 5:03. Op veel plaatsen schijnt de zon. Het is vandaag 19 tot 22 graden. Vanavond dan is het helder. Kan een beetje mist voorkomen. Morgenochtend dan lost die mist snel op. En de rest van de dag is het zonnig. Af en toe een stapelwolkje en 19 tot 22 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Er zijn 13 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Horen en Schipluiden. Daar doe je er 10 minuten langer over. A12 Lunette Oude Rijn tussen Lunette en Oude Rijn 7. A28 dan Amersfoort Zwolle tussen Leusden en Hoeverlaken. Daar is de verbindingsweg dicht. Je wordt omgeleid, je doet er 10 minuten langer over. En de laatste, de A58, Breda-Tilburg tussen Galder en Ulvenhout. Ongeluk gebeurt, vertraging is daar 7 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
14: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
15: En nu,
14: Dennis Hoebe.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is

0: Esther die zit ontzettend te zwijmelen op dit liedje van Champagne.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: En Arjan van Dal die zegt schuifelen via de Radio Veronica app. Dat moet een luisteraar zijn van de Pub 40 op vrijdagavond met Rob Stenders. Want altijd als er dit zo'n liedje als dit voorbij komt, dan komt de term schuifelen nog wel eens voorbij. Ja, prachtig natuurlijk. Champagne en How About Us. In het beste 80's weekend van Radio Veronica. Steve Winwood hoorde je ook en Valerie. En zo loopt het langzaam maar zeker tegen zessen. En dat betekent vanaf 6 uur zometeen een nieuwe aflevering van de platenzaak met Wouter van der Goes. 2 uur lang alles vanaf vinyl. Maar ik heb er nog een paar voor je. Het is nog niet zo ver, dus we gaan nog eventjes dat ethisch gevoel doorpakken. Met zometeen een heerlijke banger van AC/DC. Back in Black komt eraan. En eerst hoor je Joe Cocker en Unchain My Heart.

Lekker portie energie van AC/DC bij Veronica. Back in Black. Tijdens het beste 80's weekend. En ik krijg een berichtje binnen van Anouk. Die is momenteel aan het schilderen voor de babykamer. Ze zegt het wordt fantastisch. We hebben nog getwijfeld of we het zwart moesten maken. Hebben we het toch maar niet gedaan. Groetjes van Anouk. Thijs zit lekker met een biertje op de bank. En Simone die is onderweg naar een avonddienst. Jasper van der Akker die heeft de radio lekker aanstaan. Is ook aan het genieten. Zegt heerlijk AC/DC. En Linda die is niet zo heel veel aan het doen. Krijgt vanavond visite. Dus nog even stilte voor de storm. En Wouter van de Ven, dat is niet Wouter van de Goes, nee, dat is een andere inderdaad. Die zit ook lekker te genieten. Die zegt, heerlijk Dennis, die AC/DC kan ik geen genoeg van krijgen. Nou, zometeen hier, niemand minder dan...

0: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerber can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
10: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Premier Padel in Rotterdam.

0: Ga naar canalplus.nl.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is een explosief onder een auto gegooid. Een deel van het explosief ging af, dus zijn bomexperts van Defensie erbij gehaald om het onschadelijk te maken en is de straat afgezet. Volgens de Eindhovense politie gaat het waarschijnlijk om zwaar illegaal vuurwerk. Amerika wil nog deze maand een nieuw gesprek met Oekraïne en Rusland om een eind te maken aan de oorlog. Dat zegt president Zelensky na gesprekken die hij gisteren had met Amerikaanse onderhandelaars. Hij zegt ervoor open te staan om snel te gaan praten. Het is nog niet duidelijk waar het gesprek is. Het British Museum in Londen neemt extra maatregelen nu daar tijdelijk het tapijt van Bayeux te zien is, een beroemd borduurwerk uit de 11e eeuw. Er komen zoveel mensen op af dat de wachttijden soms oplopen tot meer dan 2 uur. Het museum hoopt dat op te lossen met ruimere openingstijden, extra zitjes en betere bewegwijzering. En de EK-wielrennen op de weg is bij de mannen gewonnen door een Belg, Remco Evenepoel. In Slovenië versloeg hij in een spannende sprint Italiaan Giulio Ciccone. Het is de eerste keer dat Evenepoel zich Europees kampioen kan noemen. De titel bij de vrouwen ging gisteren al naar Demi Vollering. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
14: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
17: Oh, welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Oh.
4: zo'n nieuwe jas? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
22: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
23: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
24: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
22: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
25: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
26: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.

Fantastisch dit. Dit is gewoon hoe het Amerika van de jaren 70, hoe dat klonk. En hoe het geweest moet zijn, Isaac Hayes. Een team from Shaft als opener voor de platenzaak voor vanavond. Het is alweer oktober, jongens. Welkom de komende twee uur. Alles ouderwets, analoge van vinyl. Radio Veronica. Met hier en daar een klein romantisch kraakje. En dat vinden we mooi.

Wat ik probeerde was in het begin van de plaat een klein beetje verkopen, alsof het heel romantisch is dat hij een beetje kraakt en een beetje tikt. Maar de werkelijkheid is dat ik me afvroeg, gaat hij het einde wel halen? Ja jongens, ik heb deze plaat letterlijk grijs gedraaid. Dus in het begin hoor je dat ook wel heel duidelijk. Maar het kwam goed. Het is een meesterwerk. En dat was fijn. November.

Ja, dit is wel een mooie cirkel. Kijk, dit kraakt ook weer prachtig. Dit is een verzamel-LP en die komt uit de jaren 70. En die heet Radio Veronica 40 All-Time Greatest Hits. Nou, dat is toch kicken? En dan hits, zeg maar, die werden gedraaid op het, nou ja, Radio Veronica van toen. Dat was nog de zeezender tussen 1964 en 1974. En daar zit deze bij.

Ik heb er een filmpje van gemaakt. Die staat op Insta. En dan kun je inderdaad het schip nog een keer zien. En zo'n mooie oude LP. En nou ja, goed. Het is een beetje nostalgie vanavond, jongens. En dat is hip tegenwoordig. En nostalgie is helemaal hot and happening. Nou, vanavond niets anders dan dat. Oude maxi-singles horen daar ook bij. Zoals deze van de Pet Shop.

0: 10,95 gulden. Want dat was het de maxi-single van Nix. Maar soms was het ook wel de 14,95 waard. En had je een prachtige mix. In dit geval klopte het helemaal. Western Girls van de Pet Shop Boys. Is een graag gewilde maxi-single. Als je in een tweedehands winkeltje bent en je ziet hem staan, dan staan er meestal belachelijke prijzen op. Nou, op zondagavond hoor je hem gewoon gratis en voor niets. De platenzaak Pet Shop Boys van vinyl en West End Girls. En er is meer waar dit allemaal vandaan kwam.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met
1: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal. We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Geen netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wouter van der Goes.
2: Zondagavond, dus dit is de platenzaak.

0: weekend bij Radio Veronica hoor je heel veel 80's. Stiekem hoop ik altijd dat deze voorbij komt. Dat is een van mijn favorieten. Dat gebeurt ook soms hoor, dan wordt hij aangevraagd. Climby Fisher and Love Changes Everything in de platenzaak bij Radio Veronica. Vanavond in de platenzaak niet alleen maar jaren 80.
1: Nee hoor.
0: We gaan een beetje alle kanten op. Sterker nog, soms ook zelfs nieuw vinyl. Alhoewel, het zijn wel oude rotten in het vak hoor. Maar dat is dat album van de Rolling Stones dat een paar maanden geleden uitkwam. Daarop staat onder andere deze fantastische track. Dit is Jealous Lover.

0: Niet de originele versie, hè? Dat weet je wel. En dan bedoel ik dat Rod Stewart in 1975 ook deze plaat heeft uitgebracht. This Old Heart of Mine. Maar dan klinkt hij een stuk tammer. Dan is dit ongeveer wat eruit komt.
1: Dat is ook mooi, hoor.
0: Maar jaren later, in de jaren 80, maakt hij een veel enthousiastere uitvoering. En dat is wel een klein favorietje. Was niet een hele grote hit, maar wel fijn om weer eens te draaien. Rod Stewart and This Old Heart of Mine in de platenzaak bij Radio Veronica. Waar wij onze grote vriend, tevens collega en onderdeel van de middagshow, Gert, aan de telefoon hebben zelfs vandaag. Gertje, goedenavond.
2: Ja, goedenavond Wouter, hallo.
0: Inmiddels is dat een wekelijks terugkerend fenomeen. Dat komt omdat wij collega's zijn en ook een hobby delen, namelijk het verzamelen van vinyl. En ja. Iedere week krijg ik heel schattig van jou een singeltje, dat vind ik super tof, op een LP of iets of zo. En dan zeg je, dat is bijzonder. En deze week moeten we een keuze gaan maken, want ik kreeg een singeltje van Chappell Roan. Maar wat moet ik er nou mee?
2: Ja. Ja, dat is een hele goede vraag. En ik ben er zelf eigenlijk ook nog niet echt over uit. Het is een singeltje dat kwam uit op Record Store Day, maar dan wel de Black Friday variant. En ik heb daar heel erg mijn best voor moeten doen, want ik woon zelf in Katwijk. Daar heb je geen platenwinkels. Dus ik moet altijd sowieso een beetje gaan timen en kijken hoe laat kan ik ergens zijn om op tijd in de rij te staan. Ja. Maar ik moest in Venlo zijn. Dat betekende wel dat ik 's ochtends niet in Leiden naar mijn gebruikelijke platenwinkel kon gaan om daar in de rij te staan. Dus ja, ik was eigenlijk een beetje bang dat die al uitverkocht zou zijn, want ik had niet alleen deze op het oog, maar ook Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Dus ik had toch een beetje gespannen naar Venlo gereden. En daar in een mega platenwinkel aangekomen, zag ik dat ze allebei gelukkig nog beschikbaar waren. Dus ik heb ze alle twee gelijk even op de kop getikt voor slechts €60.
0: Het is echt niet normaal, man. Ja, oké, maar ik snap
2: het. Nee, zeker niet. Maar ze zijn het dubbel en dwars waard. Want die Rain Me In, nou, dat weten we ondertussen. Ja. Sam Fender, Olivia Dean, dat is een pareltje. Maar deze van Chappell Roan, ja, dat is ook fantastisch. The Giver is natuurlijk echt zo'n top country plaat die fantastisch is en gewoon niet verveelt. Nee. Ja, en het is een dubbele A-kant, want die andere A-kant, dat is de Subway. En die is toch ook wel heel erg gaaf. Dat is een nummer dat ondertussen al een paar jaar bestaat. Chappell Roan, die heeft hier vooral live gespeeld voor haar fans. En had eigenlijk als eerste het idee bij dat nummer van, ja, ik ga hem gewoon niet uitbrengen. Dit is dan echt zo'n nummer speciaal, puur en alleen voor de fans die mij live komen zien. Maar ja, het was een heel mooi nummer. Toch nam de commercie het een klein beetje over. Dus hebben ze hem alsnog uitgebracht op een album. Maar ja, zo mooi, zo goed ook.
0: Ja, maar ik vind het een lastige keuze. Want die Giver, dat is deze. Je weet, dat is een van mijn favorieten. We hebben hem van de week nog in de middagshow gedraaid. En wat hebben we allemaal gedanst en gezongen?
2: Ja.
0: Kijk, en die andere A-kant, dat is wel echt heel anders. Dat is deze.
2: Ja. Komen wel haar zangkwaliteiten meer naar voren.
0: Ja, moeten we die dan maar doen?
2: Zullen we het gewoon een keer proberen?
0: Ik vind het goed, hoe heet die, zei je?
2: The Subway.
0: The Subway, oké. Nou ja, kijk, wat kan er gebeuren? Dat we er spijt van krijgen, maar dat geloof ik niet, hè?
2: Nou ja, dat pakken we volgende week anders, toch?
0: Dat heb je ook een punt. Alright, Gertje, dankjewel.
2: Is goed, doei.
0: Dus The Subway, Chappell Roan, maar dan van het mooie singeltje.

0: vrouw heeft een goede stem, hoor.
1: Niks aan het handje.
0: Chaperone en... Oh ja, Subway heette die. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was hier ook een klein beetje door verrast. Kijk, die Giver, dat is wel een favorietje. Maar ik ben toch blij dat we deze hebben gedraaid. Leuk. Met een prachtig verhaal erbij van onze Gert. In de platenzaak op zondagavond. Dit is Radio Veronica. En er is nog veel meer vinyl. Ik maak dit programma vanaf mijn zolderkamertje. Dat is misschien ook wel even goed om uit te leggen. Want ik krijg net ook het verzoek, of althans een opmerking. Waarom zie ik je niet op de webcam? Nou ja, ik heb hier thuis eigenlijk alles behalve de webcam. Dus je kunt me niet zien, maar gelukkig wel horen. Noem het ouderwets, maar dat is een beetje de rode draad vanavond in het programma sowieso. Platenzaak, zometeen nog veel meer van vinyl. Fijn als je er lekker bij blijft. Monica.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Door mijn namen kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
1: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
20: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
21: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
22: Verschillende soorten nepnieuws.
20: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
22: Ik hou er niet meer bij.
23: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
24: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 7 uur.
27: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is explosief materiaal onder een bestelbusje vandaan gehaald. Bomexperts van Defensie hebben de klus geklaard. Waarschijnlijk gaat het om zwaar vuurwerk. Een deel was al ontploft. Hoe het onder het busje terecht kwam en of het gaat om een gerichte aanslag valt nog niet te zeggen. Na een zwaar ongeluk op de A9 bij Amstelveen is de weg richting Alkmaar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op is wel weer open. Op de A9 botsten vanochtend een auto en vrachtwagen tegen elkaar. De auto kwam ondersteboven te liggen, de vrachtwagen sloeg om en belandde op zijn zijkant. Er viel 1 gewonde. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. En een kijkje achter de schermen in tv-studio's. Dat kon vandaag op het Mediapark in Hilversum, omdat televisie in ons land 75 jaar bestaat. Er was een open dag en er kwamen ruim 10.000 mensen op af. De open dag werd geopend door onder andere André van Duin. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
29: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
30: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
33: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
32: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
34: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
35: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
36: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
37: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: Het is toch mooi hoe zo'n liedje uit de jaren 80 weer helemaal opnieuw tot leven komt. Omdat die tegenwoordig wordt gebruikt in een reclame. Ik weet even niet waarvoor, maar ook op Radio Veronica hoor je hem vaak voorbij komen. Ryan Paris en Dolce Vita. Italo. We hadden het er straks over maxi-singles die de moeite waard zijn. Nou ja, er zit een klein beetje een moeilijk tussenstukje in. Maar dat was dan vroeger wel makkelijk in de bar dancing. Want dan kon je een beetje mixen, weet je wel. Maar ja, voor de rest gewoon hele fijne maxi-single met een zomers geluid. Nog even in de nazomerdagen van 2026. Hi, hallo, welkom. Dit is
1: Veronica.
0: Welkom bij de platenzaak. Laatste uur, met mooie dingen. Het jaar van de poes werd net aangevraagd door Al Stewart. En ik moet je eerlijk zeggen, die had ik volgens mij vorige week al beloofd. Dus dat gaan we zeker even regelen. En dit staat ook al een tijdje op mijn verlanglijstje, omdat het zo'n fantastisch album is van Chris Stapleton. Het album heet Higher. En dit is een van de meest fijne. Meteen

wat een plaat. Eerst voor Fears en Head Over Heels. Kan nu uit. Ja, ik maak het een beetje zacht, omdat... ik kreeg meteen een appje toen ik net over Year of the Cat van Elsie Hoort begon. Ja, draai! Dus ik heb hem erbij gebakt. Maar het begin van dat nummer is... dat was in die tijd hip. Om zeg maar aan één kant de piano te doen en aan de andere kant de gitaar. Dus ja, in het begin is het zo'n zachte opname. Dat is dan het nadeel van vinyl. Ik moet even niet bewegen. Niet te veel doen. Maar vooral genieten. Luister even door het zacht getik en gekraak heen. Maar geniet vooral van het jaar van de poes. L. Stewart.

0: En dit is ook geen opnieuw uitgebrachte LP. Dit is gewoon de LP die oorspronkelijk ooit in de winkel stond. Die jaren geleden, toen dit album uitkwam, is gekocht. En die menig feestje heeft meegemaakt. En menige scheiding heeft meegemaakt. En weet ik wat allemaal. En uiteindelijk hier op deze zolderkamer terecht is gekomen. En nog steeds wel aardig klinkt. Year of the Cat van Al Stewart. Hij was jaren geleden. Was hij in de Schouwburg in Haarlem. En daar ben ik met vrienden naartoe geweest. En we dachten, ja, te gek, weet je, Al Stewart. Dat wordt een hele mooie avond. Nou, dat werd het ook. Alleen, dat was toch even schrikken. Want de gordijnen gingen open en er kwam één man het podium op. En die zei, hi, ik ben Al Stewart. Ik treed vanavond in mijn eentje op. Ik doe dat zonder band. En als laatste zing ik Year of the Cat. Want dat is de hit. En als ik die nu doe, ga iedereen weg. Dus geniet ervan. Ik heb namelijk nog veel meer liedjes gemaakt. En toen begon hij 2 uur lang eigenlijk alleen maar onbekende dingen te spelen. Maar het was fantastisch. En met alleen maar een gitaar wist hij die hele zaal gek te krijgen. En uiteindelijk was dat een mooie avond. Maar het leek eventjes op een drama. Al Stewart en The Year of the Cat van vinyl in de platenzaak. Er is meer waar het allemaal vandaan komt. Onder andere Direct, Through the Looking Glass. Ja hoor, gewoon op vinyl. Want Hitzone, daar staat hij namelijk op, is tegenwoordig ook gewoon als plaat verkrijgbaar. Die hoor je zo meteen.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor

0: geen 4000 euro.
1: Dewarmte.nl.
2: 80 jaar, de tuit vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
6: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
8: What a walk! And give you a walk!
7: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Wouter van der Goes.
15: En de beste band van dit moment in Nederland. Dit is Veronica. Ik vind niet eens dat ik overdrijf. Ik heb het over Direct.

Even los van het feit dat het een hele goede plaat is, was het ook best wel heel slim van Donna Summer. Kijk, voor een artiest, zeker in die tijd, was het heel belangrijk dat je liedje op de radio werd gedraaid. Nou ja, je begrijpt, als je dan een liedje over het medium maakt, dan zit dat wel goed. Dus in Amerika werd hij vrij snel grijs gedraaid en daarom is het een van de grootste hits van Donna Summer geworden. Even los van het feit dat het gewoon een goede plaat is, hè. The Queen of Disco, Donna Summer en On the Radio. Was weer on the radio in de platenzaak. Met taalkundig gezien een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. Maar ook de melodie klopt aardig, hoor.

0: Sabrina Carpenter.
1: Met een platenhoes waar veel over te doen was. Omdat zij dan geknield voor een man zit. En die man die trekt dan naar haar. Ja, ze had er geloof ik zelf niet zo heel veel problemen mee. Maar heel veel andere mensen zeiden, ja, belachelijk. Het is ook wel een beetje een, nou ja, een beetje ouderwets. Ook niet heel vrouwvriendelijke foto. Maar wel een fantastisch album. Dat dan weer wel. En artiesten als Sabrina Carpenter zorgen ervoor dat heel veel jongeren ook graag vinyl kopen. En dat is voor ons allemaal goed. Overigens kopen die jongeren ook heel vaak oude dingetjes. Tenminste, ik vind dit redelijk gedateerd. Ik kreeg een appje, naar aanleiding van die West End Girls van Pet Shop Boys. Dat is al bijna een uurtje geleden, van Mark. En die zei, ja, er waren een paar goede maxi-singles. En Through the Barricade van Spanner Ballet hoorde daar ook bij. Heb je die ergens staan op zolder? Dus ik ben gaan zoeken, jongens. Zoeken. Want ik geloof niet zo heel erg in alfabetische volgorde. Dus ik moest echt alles door, maar ik heb hem gevonden. En dat lijkt mij een prachtig om vanavond even mee te pakken. Want inderdaad, dit is wel een hele mooie. Through the Barricade van Spandau Ballet.

0: En ik ben nog wel van de generatie dat als je dan een klassefeestje had op de lagere school, dan werd dit gedraaid. Ging je schuivelen.
1: Ja, dat was...
0: Er is heel wat geschuiveld hierop. Through the Barricade van Spandau Ballet. In de platenzaak. De deuren gaan zo dicht. Maar vanavond uiteraard de beste muziek aller tijden. Zometeen na 8 uur, maar dan met... Nou, mijn stips laten we het over. Maar dan met Bob Non-Stop. Maak er een mooie zondagavond van.
2: Dit is Veronica.
3: Voor mij op nummer 1. Ja.
2: De beste muziek aller tijden.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
4: Zong ik dat nou?
3: Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.

0: kortingtot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
10: Dat is Dia van Jumbo.
11: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 8 uur.
19: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ruim 3 weken na de ramp in Zwitserland met een Nederlandse touringcar heeft de chauffeur voor het eerst van zich laten horen. Hij schrijft op social media onder andere: kon dit alles maar worden teruggedraaid. Zijn bus gleed in Zwitserland van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven en tientallen passagiers raakten gewond. Een middelbare school in Oosterwolde in Friesland heeft een dreigende mail gekregen over een schietpartij, maar gaat morgen toch gewoon open, meldt Omroep Friesland. De politie en de burgemeester zeggen dat er geen acute dreiging is. De mail werd gestuurd vanaf een gehackt account van een leerling. Het is definitief. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelt straks tegen Servië zijn 100ste interland. Hij is opgenomen in de opstelling van bondscoach Xavi. Vergeleken met de vorige wedstrijd tegen Griekenland heeft hij zijn elftal op 4 plekken veranderd. Zo staat Teun Koopmeijners in de basis en begint Jurrien Timber op de bank. En shorttrackkampioen Sandra Velzenboer begint aan iets nieuws. Ze gaat niet alleen shorttracken, maar ook lange baan schaatsen. Het is geen serieuze overstap, maar ze vindt het gewoon leuk om het er 1 keer in de week bij te doen. Velzenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
20: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
21: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
23: Van het bos tot in de tuin.
22: Zagen.
23: Snoeien.
22: Blazen.
23: Maaien.
22: Meer maaien.
23: En nog meer maaien.
22: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
23: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
22: Stiel. Sterk werk.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
24: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
25: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
24: Oh, Otrium?
25: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
26: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
27: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
28: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
29: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
30: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
31: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
32: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
33: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
34: Ja.
33: En nu?
34: Domeinnamen kopen.
33: Voor je bedrijf?
34: Ja.
33: Welk bedrijf?
34: Ja, dat weet ik nog niet.
33: Welke domeinen dan?
34: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
33: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
34: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
35: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
36: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
37: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Bij Basic Fit sport je nu...

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Gebruik je Android? Dan

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
7: What a walk! And give you a walk!
6: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij CanalPlus. Ga naar canalplus.nl.
13: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Let's
16: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 9 uur.
19: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten op de A9 bij Amstelveen moeten voorlopig nog even omrijden als ze richting Alkmaar gaan. Na een zwaar ongeluk is de weg daar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op naar Diemen is wel weer open. Op de A9 was er vanochtend een botsing tussen een auto en vrachtwagen. Die sloeg om en belandde op zijn zijkant. In Amsterdam Zuidoost is de Bijlmer vliegramp herdacht. Het is 34 jaar geleden dat een vrachttoestel neerstortte op 2 flats in de Bijlmer. Het is het grootste vliegtuigongeluk ooit in ons land. Meer dan 40 mensen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking was een minuut stilte en werden bloemen gelegd. Uitgerekend op Dierendag hebben wandelaars in Tiel alarm geslagen over gedumpte kittens. Volgens Omroep Gelderland vonden ze in een bos 7 jonge katjes in een dichtgeritste boodschappentas. De kittens zijn 1 week of 7 oud en het gaat oké met ze. Ze worden voorlopig opgevangen in een asiel. En Oranje is begonnen aan de 4e Interland in nog geen 2 weken tijd. In Eindhoven speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. Wat de uitslag ook wordt, voor aanvoerder Virgil van Dijk is het een feestelijke avond. Hij speelt zijn 100ste Interland. Hij krijgt na de wedstrijd daarom een gouden schaal. Met Veronica Weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
20: Montel bestaat 40 jaar.
3: En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
21: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
22: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
28: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
30: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
31: Radio Veronica.

0: Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, die stopt in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra. Het zijn

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 10 uur.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De chauffeur van de verongelukte Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft voor het eerst gesproken over het drama. Hij heeft het op social media over een nachtmerrie en zegt: kon dit alles maar worden teruggedraaid? Zijn bus gleed ruim 3 weken geleden van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven. Frankrijk blijft in de ban van scholierenprotesten. Vanwege de veiligheid blijven morgen honderden scholen dicht. Afgelopen week liepen protesten in allerlei Franse steden uit op geweld en vernieling. Meer dan 20 middelbare scholen werden in brand gestoken of geplunderd. Israël zegt dat het de baas van een Turkse hulporganisatie heeft gedood. Dat gebeurde dit weekend bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook. Volgens Israël had de directeur banden met de gewapende tak van Hamas, maar bewijs wordt niet geleverd. En het is Oranje weer niet gelukt om de nul te houden. Na een 1-0 voorsprong in Eindhoven maakte tegenstander Servië even later alweer gelijk, zodat ze met 1-1 de rust in gingen. Nederland heeft al 12 interlands achter elkaar minimaal 1 tegendoelpunt om de oren gekregen. Het Veronica Weer van Weer Online. Helder, vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
17: Bij

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili.

0: 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
2: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar

0: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: U-Force, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
8: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
9: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
12: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
13: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 11 uur.
21: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op de melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten. Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigden in brandstichtingen, plunderingen en gevechten met politie. Duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt. En Olympisch shorttrackkampioene Xandra Velzenboer gaat ook lange baan schaatsen. De 25-jarige rijder doet dit vooral voor plezier. Van een echte overstap is geen sprake, benadrukt ze. Shorttrekken blijft haar grote passie. Velzenboer pakte dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan 2 keer shorttrack goud. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en het wordt een graad of 10. Morgen wordt zonnig met wat lichte bewolking en 19 tot 22 graden.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
25: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
26: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
27: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
29: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
30: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei doei!

0: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
1: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.

0: info, radioveronica.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+. Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Door mijn namen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik dan niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vijven, samen lekker. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
21: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 12 uur.
23: Goedenacht, ik ben Alissa Ippen. Alleenstaande kopers slaan steeds vaker hun slag op de woningmarkt. Uit cijfers van de Hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen van singles de afgelopen maanden toenam. Waarschijnlijk omdat veel voormalige huurwoningen op de markt komen, die vaak kleiner en goedkoper zijn en dus vooral geschikt zijn voor alleenstaanden. De politie in Drachten heeft twee waarschuwingsschoten gelost. Volgens Omroep Friesland beledigde een man een politieagent die op een melding van een brandje was afgekomen. Toen de politie hem daarom wou arresteren, escaleerde de boel, werd er als waarschuwing geschoten en werd de verdachte getaserd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De chauffeur van de Nederlandse bus, die ruim 3 weken geleden verongelukte in Zwitserland, heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij noemt het ongeluk een verschrikkelijke nachtmerrie en heeft veel verdriet. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het ongeluk, waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. En Oranje gaat aan kop in de Nations League groep na de winst op Servië vanavond. Concurrenten Griekenland en Duitsland speelden gelijk met 0-0. Nederland en Griekenland staan daardoor gelijk in de pool, maar Oranje maakte meer doelpunten en is dus koploper. De volgende wedstrijden in de Nations League staan in november op de planning. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vannacht helder en er ontstaan enkele mistbanken. Morgen lost die mist in de ochtend snel op. De rest van de dag verloopt vooral zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. 12 Amerikaanse bommenwerpers zijn in alle haast van een Britse luchtmachtbasis weggehaald en teruggebracht naar de Verenigde Staten. Dat was nodig vanwege de veiligheid. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag op de basis wilden plegen. Engeland denkt dat Iran erachter zit, maar Iran zelf ontkent dat. Ongeveer 1/3 van de woningen wordt door alleenstaanden gekocht, dat zegt de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam met 11% toe, terwijl dat van stellen nauwelijks toenam. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Een school in het Friese Oosterwolde gaat morgen gewoon open, ondanks een ontvangen dreigmail. Volgens Omroep Friesland ontvingen leerlingen, ouders en medewerkers van de school via een gehackt e-mailaccount van een leerling de tekst "Ik schiet deze school maandag overhoop." Wie het bericht heeft gestuurd, wordt nog onderzocht. En de blessure die Oranje-verdediger Mickey van de Ven in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Servië opliep, valt volgens bondscoach Xavi mee. Het leek even een ernstige blessure toen een Servische speler met zijn noppen vol op de hand van de Ven neerkwam. Eerder liepen Brobbey, Geertruida, Gakpo en Van Hekken ook al blessures op bij Oranje. Het Veronica weer van Weer Online. Hier en daar ontstaan mistbanken. Verder blijft het helder met een graad of 10. Overdag is het vooral lekker zonnig en 19 tot 22 graden. Let's go.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betalingssysteem. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Het is een concurrent voor de opvolger van iDeal, Wero. Dat systeem krijgt veel kritiek omdat je betalingen achteraf via de bank kan aanvechten en terugdraaien. Bij het nieuwe systeem van Molly kan dat niet en zouden webwinkels meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum, stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens Engeland zit Iran erachter. En in Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Veel acties verlopen rustig, maar sommige lopen uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. Het Veronica Weer van Weer Online. Er is vannacht kans op dichte mist. 'S Ochtends lossen de mistbanken vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig en 19 tot 22 graden.
0: Dit is raar.